0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
4: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen, maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
6: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, je financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet, ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

Glory. Glory.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
8: What did you mean about going to Lazarus?
9: I said what I said.
7: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
10: Lord, why didn't you come?
9: Take away the storm. What is he doing?
7: Download nu de gratis app en start met kijken.
11: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
12: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt. Maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
13: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen, wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen, wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb je zelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
4: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws. Counting down.
7: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukkingen regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21 dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken, over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op magazine en bestel.

0: aanbod voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
7: What did you mean about going to Lazarus?
8: I said what I said.
6: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
9: Lord, why didn't you come?
10: Take away the storm. What is he doing?
6: Download nu de gratis app en start met kijken.
11: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
12: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt. De test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
13: De werkweek zit erop.
14: Woehoe!
13: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je." Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding, waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
5: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Hallo allemaal weer, welkom bij weer een nieuwe aflevering van One Basics met jullie host Johan Toet. Ik heb er onwijs veel zin in om deze les met jullie te gaan doen, want het is een les die me gewoon echt aan het hart ligt. Ik ben natuurlijk gewoon een evangelist. En dat zeg ik niet om te pochen of mezelf een etiket op te plakken of zo, maar ik kan gewoon niet zwijgen over Koning Jezus. Ik kan niet zwijgen om gewoon overal waar ik kom gewoon te getuigen van wie hij is. En het liefst voor zoveel mogelijk mensen tegelijk. Alhoewel die ene van mij net zo kostbaar is. Jezus liet 99 schapen achter om dat ene schaap te gaan redden. En zo mogen we gewoon onze focus houden op die ene en ook op die menigte. Maar gewoon mijn hart brandt gewoon van verlangen om gewoon zoveel mogelijk mensen zo'n kort mogelijke tijd te bereiken voor het evangelie van het Koninkrijk van God. Halleluja. Amen. Zodat zij niet verloren zullen gaan, maar behouden zullen worden zoals ik zelf behouden ben. Dankzij de genade en de goedheid van onze Koning. En in ieder geval, vandaag gaan we dus een les behandelen wat zeg maar de stap is om een kind te worden van de Allerhoogste. We hebben het de afgelopen weken hebben het gehad over verschillende thema's. We hebben het gehad over eeuwig leven. We hebben het gehad over hoe we behouden kunnen worden door genade. Hoe we gerechtvaardigd worden door genade. En we hebben het gehad over een hele mooie les over de intimiteit met de Vader. Hoe God intieme relatie met ons wil hebben. En hoe hij dat voor ons beschikbaar heeft gemaakt in Christus Jezus. Want hij kwam om te redden wat er verloren was gegaan. En dat was onze relatie met de Vader. En nu kan God weer in ons zijn en wij kunnen weer in hem zijn. En daar zal ik ook op terugkomen in de komende lessen. Maar vandaag gaan we het hebben over hoe wij dan uiteindelijk op dat punt kunnen komen dat wij God mogen gaan kennen van aangezicht tot aangezicht. Nou, voordat we dat gaan doen, ga ik natuurlijk openen met een gebed. Dus Vader, dank u wel, Heer. Dank u wel, mijn lieve papa. Dank u wel voor het geweldige offer dat u gebracht heeft door uw zoon te geven voor ons. Opdat als wij zouden geloven we niet verloren zouden gaan, maar eeuwig leven zouden ontvangen. Er is geen enkele manier om uit te leggen. Er is geen pen om te beschrijven hoe groot dat offer is wat u heeft gebracht. En wat uw zoon heeft gebracht. Het is niet te beschrijven. Het is niet te bevatten. Ik denk dat we het ook nooit zullen begrijpen en grijpen. Paulus zegt, ik denk dat ik het heb gegrepen. Maar één ding doe ik, vergetende wat achter mij ligt, mij uitstrekkende naar wat voor mij ligt. En zo mogen we er ook in staan, Vader, dat we ons gaan uitstrekken naar wat voor ons ligt. Omdat ik geloof met heel mijn hart en heel mijn ziel dat de best is yet to come. Wat u voor ons heeft weggelegd in de eeuwige tenten. Wat u voor ons heeft weggelegd in het Koninkrijk, Heren. Dat overstijgt zelfs onze allerstoutste en allergrootste fantasieën. Er is geen manier om ook maar, nou, wat zou het zijn, om maar een fractie te kunnen proberen in te beelden van hoe het moet zijn wanneer wij straks bij u thuis zullen komen, Vader. Maar ik weet dat het één groot feest zal zijn. En het mag duren tot in eeuwigheid. Wauw. Wat een heerlijk uitzicht. Wat een heerlijke toekomst staat ons te wachten. Die hoopvolle toekomst waar u het over heeft, Vader. Jeremia 29, vers 11. Uw gedachten over ons zijn. Gedachten van vrede, niet van kwaad. Om ons hoop en toekomst te geven. Dank u wel dat we hoop en toekomst hebben gekregen, Vader. Want we waren zonder hoop en zonder God in deze wereld. Maar nu zijn wij, die veraf waren, in Christus dichtbij gekomen. Door het bloed. Dank u wel. Dank u wel, dank u wel. Ik loof en prijs uw naam, Heer. In Jezus' naam, halleluja. Amen. Amen. Jezus, soms moet je oppassen. Nou ja, ik hoef niet op te passen, maar ik zit natuurlijk in een aflevering van de radio. Maar als ik dan zo mijn ogen sluit en ik ben gewoon mijn eigen aan het focussen op wie God is, wie Jezus is en wat hij voor mij heeft gedaan, dan vult mijn hele hart zich met dankbaarheid en dan loop ik over. En dan krijg je op een gegeven moment vanzelf stromen van levend water. En voor je het weet ben ik alleen nog maar aan het loven en aan het prijzen. En dan komen we aan geen les toe. Dus, maar goed, weet je, er is niks mooiers dan God groot te maken. Amen. Hey, de les waar ik het met jullie over ga hebben vandaag is bekering. Nou, zoals ik net al aangaf, hebben we het natuurlijk gehad over geweldige dingen de afgelopen weken. En ik wil gewoon nu gaan kijken van, weet je, hoe kunnen wij nu zijn kinderen worden? Welke stappen dienen wij te nemen? Want God heeft zijn deel al lang gedaan. Hè? Jezus riep uit aan het kruis, het is volbracht. Hè? Dus hij heeft zijn deel gedaan. Jezus doet niks meer, God doet niks meer. En daar komen we ook nog wel aan toe in lessen om dat wat dieper uit te leggen. Maar het is volbracht. Genezing is volbracht, bevrijding is volbracht, verlossing is volbracht, vrede is volbracht, vergeving van zonden is volbracht, eeuwig leven is volbracht, alles is volbracht. Het is gewoon volbracht. Jezus heeft alles volbracht. Hij zit nu aan de rechterhand van de Vader. Hij is niet druk bezig met allerlei dingen. Hij zit gewoon aan de rechterhand van de Vader. En hij pleit voor ons bij de Vader. Hij is onze wonderbaarlijke raadsman. Weet je, en maar alles is al gedaan en het is opgesloten in een pakketje dat heet genade. Nou, daar komen we allemaal nog later wel op terug, maar het is gewoon geweldig om te weten dat God zijn deel al heeft gedaan en dat wij nu ons deel moeten gaan doen. God wil dat alles wat we hebben behandeld in de afgelopen weken en alles wat we gaan behandelen in de komende weken en de maanden, God wil dat realiteit gaat worden in ons leven. Dat het net zo echt wordt als de vingers aan je handen. Dat het net zo echt wordt, weet je, als je leven zelf gewoon, dat alles wat God voor ons tot stand heeft gebracht, realiteit wordt en manifest wordt in jouw leven. Nou, misschien ken je Jezus al en heb je ooit een keuze gemaakt en heb je ooit hem aangenomen als jouw Heer en Verlosser. Misschien ben jij iemand die gewoon af en toe op zondag naar de kerk toe gaat, of misschien wel zelfs elke zondag naar de kerk gaat. Je gaat een keer naar de bidstond en al die dingen meer. Weet je, en je weet gewoon van jezelf van, ja, weet je, ik ben een christen. Weet je, Jezus is mijn Heer en mijn Verlosser. Maar er zullen ook heel veel mensen zijn, wellicht ook onder de luisteraars, die niet zeker weten dat ze een kind van God zijn. Die wel naar de kerk toe gaan en wel zeg maar de handelingen doen, maar niet ervaren in hun hart dat ze echt een kind zijn van de Allerhoogste. En ik geloof dat deze les jou kan gaan helpen om tot het punt te komen waarin je een keuze kunt gaan maken om Jezus, Heer en Verlosser van jouw leven te maken, maar dat niet met je mond, maar met je hart. En dus ik hoop echt dat deze les tot zegen zal zijn voor velen. En als jij Jezus nog niet kent, luister dan aandachtig. En als je deze stappen zult volgen, dan garandeer ik je dat als je daarop gaat handelen, dat je een kind wordt van de Allerhoogste, voor eens en voor altijd behouden en voor eens en voor altijd in de aanwezigheid van de liefdevolle Vader mag zijn. Halleluja. Weet je, maar om aangenomen te worden als een kind van God, heeft God een aantal regels bepaald. Het is namelijk altijd jouw vrije wil. Het is altijd een eigen bewuste keuze. En het is altijd jouw geloof. Jezus zegt in Marcus 1 vers 15, hij zegt, de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. Bekeer u en geloof het evangelie. Nou, in Ezekiel 18 vers 30 tot en met 32, een van mijn favoriete teksten, daar staat, keer terug en bekeer u van al uw overtredingen. Dan zal de ongerechtigheid u geen struikelblok worden. Werp al uw overtredingen waarmee u overtreden hebt van u af en maak u een nieuw hart en een nieuwe geest. Waarom zou je sterven? Ik schep geen behagen in de dood van een stervende, spreekt de Heere, Heere. Dus bekeer u en leef. Bekeer u en leef. Weet je, hij zegt, keer terug. En we zijn afgedwaald als schapen, ieder naar zijn eigen weg. Keer terug en bekeer u. Bekeer u. Werp je overtredingen van je af en maak jezelf een nieuw hart en een nieuwe geest. Wij kunnen onszelf een nieuw hart en onszelf een nieuwe geest maken. Hoe kunnen we dat doen? Door onszelf te bekeren. Het is zijn wil dat wij ons bekeren. We hebben dit tekst al een paar keer langs horen komen de afgelopen weken. Maar 2 Petrus 3 vers 9 zegt dat God niet wil dat de enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Dat allen tot bekering komen. Nou, bekering is de allereerste stap die wij moeten nemen om bij God te kunnen horen. Om in zijn familie te komen. Om aangenomen te worden als zijn kind. Wij moeten ons bekeren. Toen Petrus had aangetoond aan duizenden mensen in Jeruzalem dat Jezus de Messias was, hè, toen de uitstorting was van de Heilige Geest en iedereen begon te spreken in andere talen en er waren tongen als van vuur en ga zo maar door. En Petrus legde het evangelie uit. Weet je, en ze zei, en hij zei van, weet je, Jezus is de Messias. Hij is de Christus, de gezalfde die God gezonden heeft. En toen werden zij zo diep in hun hart geraakt dat ze toen ze realiseerden dat ze de Messias aan het kruis hadden genageld. En ze zeiden van, mannenbroeders, wat moeten wij doen? Wat moeten we doen? Wat moeten we doen om gered te worden? Wat moeten we doen om uit deze ellendige staat te komen? Wat moeten we doen? En in Handelingen 2 vers 38 zegt Petrus dan, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. En dus bekeer u, laat ieder van u gedoopt worden en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Er zijn dus een aantal stappen die we dienen te nemen, die ik ook in de volgende lessen ga behandelen. Maar de allereerste stap is je te bekeren. Ik heb een geweldig mooi boek geschreven, dat heet Leven in de Volheid. Het is een studieboek. En dat staat helemaal vol met bijbelteksten. Maar die dan ook uitgelegd over stap A is hoe wij in de volheid kunnen komen. Stap B, wat we hebben ontvangen nu we in de volheid zijn gekomen. En C, hoe we die volheid vervolgens uitwandelen in ons leven. En hoe we dat praktisch kunnen maken. En ik geloof dat het boekje Leven ook kan transformeren gewoon. Het is allemaal in de lijn van deze studies die we nu geven. Alleen ga daar wat dieper in op een aantal zaken. En ik denk echt dat het zegen is. Je kunt het gratis bestellen bij ons op de website johantoet.com. En dan heb je het gewoon de volgende dag in huis als alles meewerkt. Maar weet je, zorg dat je het boek in je bezit krijgt. Maar wat is nou precies bekeren? Wat is dat dan precies? Nou, in het Grieks betekent bekeren betekent metanoe. En of misschien spreek ik het niet goed uit, maar metanoe, metanuo. Maar wat het betekent is anders denken. Bekeren betekent anders denken. Bekeren betekent ook afwenden van de oude manier. Het betekent verandering van richting. Het betekent tot inkeer komen. Je gaat dus anders denken. Je realiseert je dat jouw manier van leven en jouw manier van beredeneren en hoe jij de dingen allemaal hebt ingevuld altijd, dat die niet meer werken. Je realiseert je dat jij jezelf niet kan verlossen. Je realiseert je dat je als je het zelf allemaal moet gaan doen, dat je hopeloos verloren bent. Je komt tot inkeer en dan geef je je over en je maakt een bewuste keuze om een andere richting in te gaan. Je gaat anders denken. Bekeren is niet, wat we vaak denken, het nazeggen van een paar zinnen. Ik bedoel, op onze events, waar we ook komen, als mensen naar voren komen, of nou campagnes zijn, of onze events in Nederland, of conferenties, of wat dan ook. Als mensen een keuze willen maken voor Jezus, zeg ik altijd heel duidelijk, luister eens, het is niet de woorden die ik zeg. Ik help jou alleen maar om een keuze te maken om Jezus aan te nemen. Maar het heeft allemaal te maken met jouw hart. De bekering vindt plaats in je hart, die vindt niet plaats in je mond. Hij vindt plaats in je hart. En jij moet met jouw hart geloven dat wat je met je mond beleidt. Kijk, dat zondaarsgebed, om het maar zo te zeggen, dat staat ten eerste helemaal nergens in de Bijbel. En ten tweede slaat het ook gewoon nergens op. Want kijk, alle mensen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Weet je, iedere zondaar weet dat hij een zondaar is. Iedere zondaar weet dat hij niet rechtvaardig is genoeg is om in de aanwezigheid van de levende God te komen. Intuïtief weten we dat gewoon. Dus ik hoef een zondaar niet te vertellen dat hij een zondaar is, want dat weet hij zelf wel. Hij weet zelf beter wat hij allemaal fout heeft gedaan dan dat jij dat weet. Dat hoef jij hem niet te vertellen. En jij moet een zonde erop wijzen dat hij dat God een hoop voor de toekomst voor hem heeft en dat God van hem houdt. Deze dus, maar ook de zonde zelf hoeft niet zo nodig al zijn zonden te gaan staan beleiden als een zondaar, als een arme ellendige worm en weet ik wat allemaal met schuld en schaamte en dan zo tot God te komen. Hij moet tot God komen en zeggen, ik ontvang wat Jezus aan mij gedaan heeft. Hey, ik heb verlossing nodig en Jezus is degene die dat gedaan heeft. Jezus is mijn verlosser, dus ik wil Jezus in mijn leven. Dank u wel dat u mij mijn zonden heeft vergeven. Want het is al gedaan, het is al volbracht. Hij heeft je zonden al vergeven. Alle zonden van de hele wereld, van ieder mens die op deze aarde rondhuppelt, alle zonden zijn allang betaald. Dat is allang opgelost. Het hele zondeprobleem, de hele issue is gewoon opgelost. Alleen, zolang jij niet Jezus aanneemt als jouw Heer en Verlosser, kan dat wat hij voor jou tot stand heeft gebracht ook niet op je rekening bijgeschreven worden. En ben je nog steeds zelf verantwoordelijk voor de schuld die betaald moet worden. En dus, als wij in hem geloven, dan accepteren we dat hij voor ons die schuld heeft betaald. Ja, en dus hoeven we niet van... Oh, ik ben zo'n ellendige zondaar en ik heb dit fout gedaan, dat fout gedaan. Als jij dat op je hart hebt om alles op te gaan lopen noemen. Maar ik garandeer je dat jij helemaal niet meer weet wat je allemaal hebt fout gedaan in je leven. Alleen de grote dingen zul je waarschijnlijk nog onthouden, maar de rest ben je allemaal kwijt, joh. Ik bedoel, als ik zou moeten gaan zitten en zou moeten gaan opnoemen wat ik allemaal fout heb gedaan in mijn leven, nou, dan kan Jezus me wel gelijk komen halen. Want dan ben ik nog niet klaar tegen de tijd dat ik mijn laatste adem uitblaas. Weet je, we hebben allemaal zoveel fout in ons leven. Maar het gaat er gewoon om dat je erkent dat je in je eentje hopeloos verloren bent. En dat je in je eentje er gewoon een zootje van maakt. En dat je je gewoon niet kan houden, niet aan de wet van God. Je kan je niet houden aan de wet die je jezelf oplegt. Je hebt gewoon een verlosser nodig. En Jezus is die verlosser. En dat geloof je en daarop neem je hem aan. Weet je, dus zondaarsgebed, ja... Dat vind ik dan zeg maar een best wel zwaar woord. Weet je? En het is ook nog niet zo dat als je dan een paar zinnen na zegt, dat je dan bent gered. He, zeg mij na en je bent gered. Eén simpel gebedje. Zeg mij na en je bent gered. Nee, dat is niet zo. Ik heb zoveel mensen gezien die dat deden. En dan vervolgens weer verder gingen leven als een kind van de duivel. En er gewoon nul vruchten waren die overeenkomstig hun bekering zichtbaar zouden moeten worden in hun leven. Dus dat is gewoon niet waar wat daar staat. Wat mensen daarover zeggen. Weet je, maar het is dus niet een paar woorden die jou zalig maken. Het is een kwestie van jouw hart. God ziet namelijk jouw hart aan. 1 Samuel 16 vers 7. In Romeinen 10 vers 8 staat geschreven. Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het woord. In uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken. Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. En er staat ergens anders van, weet je, op basis van je woorden zul je rechtvaardig verklaard worden. Op basis van je woorden zul je schuldig verklaard worden. Maar het heeft wel te maken met wat je gelooft in je hart. Want met je hart geloof je tot gerechtigheid. En dan beleid je met je mond tot zaligheid. Je spreekt dus uit met jouw mond wat jij gelooft in jouw hart. Dus als jij de woorden die jij spreekt niet gelooft in jouw hart, dan blijft dat zonder effect en zijn het slechts loze woorden. Ik kan gewoon duizenden mensen kan ik iets nalaten bidden. Maar als ze zich niet bewust zijn van een oprecht hart. En als ze, zich niet, als ze niet weten dat ze zich moeten bekeren in hun hart. Zijn het slechts loze woorden die zij nazeggen. Het zijn slechts loze woorden. Maar in Romeinen 10 staat dus. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken. Dat als je met je mond Jezus belijdt. Dus niet dat jij een zondaar bent. Nee, je belijdt dat Jezus is de Zoon van God. Hij is God vlees geworden en uitgewandeld onder ons. Hij is het woord vlees geworden en uitgewandeld onder ons. Hij is het volmaakte schoolvoorbeeld van perfecte liefde. Hij is God en hij is voor mij gestorven. Je belijdt Jezus als de Zoon van God. Dat is één. En met je hart gelooft dat God, toen Jezus stierf, zichzelf gaf voor ons aan het kruis. Dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Met andere woorden, dat Jezus leeft, want hij leeft, halleluja. Als je dat gelooft, als je dat belijdt en dat gelooft in je hart, dan wordt het je tot gerechtigheid en tot zaligheid gerekend. Dus dat is wel belangrijk dat je dit gaat realiseren. Maar bekeren in jouw hart is noodzaak om het nieuwe leven in gang te zetten. Excuus. Weet je, ik weet nog toen ik zelf tot geloof kwam in mijn cel. Ik heb meerdere keren van mijn leven in de baaiers gezeten. En de laatste keer kreeg ik een flinke knauw. Ik had 6 jaar openstaande in Nederland. Ik had nagenoeg 12 jaar. Het was 11 jaar en 9 maanden. Of nee, 11 jaar en 11 maanden. Ik weet niet meer precies. Had ik gekregen. En uiteindelijk hebben ze dat samengevoegd tot 15 jaar. Waarvan ik 10 jaar uiteindelijk in de baaiers heb gezeten. Een jaar of 5, 6 in Portugal. En de andere jaren in Nederland. En ik kan je zeggen, toen ik tot geloof kwam in mijn cel, toen ik daar zat, dat was 3 jaar mijn detentie in, zeg maar. Dat was in 2005, dat vergeet ik nooit meer. Ik heb helaas nooit de exacte datum opgeschreven, maar het was in 2005, eind 2005. Maar ik weet nog, dat moment, en dat kan je ook nooit meer vergeten. Iedere keer als ik aan dat moment denk, dan word ik gewoon helemaal week in mijn hart. En dan ben ik gewoon weer terug in de armen van de Vader die mij zo ongelooflijk genadevol lief had. Terwijl ik dat helemaal niet verdiende. Maar ik werd mijzelf op dat moment, die avond in mijn bewuste avond in mijn cel, werd ik mij zo bewust van al mijn fouten en van al mijn falen. En ik was mezelf zo zat. Ik herkende mezelf gewoon helemaal niet meer. En ik wilde gewoon zo niet meer verder leven. Ik zag geen uitweg en ik kon niet meer verder met de persoon die ik was geworden. Ik haatte mezelf in de persoon die ik was geworden. En wat er gebeurde op dat moment, en dat was al maanden misschien, ja, het was al maanden was het al aan de gang. Dat ik anders begon te denken. Mijn denken begon te veranderen. En uiteindelijk, toen ik op die avond in mijn cel was, realiseerde ik mij dat ik hopeloos verloren was als ik geen verlossing zou hebben. En ik wist niet waar die verlossing vandaan zou moeten komen. Ik wist alleen dat ik verlost moet worden. Ik had zoiets van, ik kom hier nooit meer uit. Ik heb hulp nodig. En mijn hele denken veranderde. En ik was mij daar onbewust, ik was me daar niet bewust van, onbewust aan het bekeren. Ik verwierp de persoon die ik was geworden. Ik verwierp de dingen die ik had gedaan. Ik verwierp de identiteit die ik mezelf had aangemeten. Ik verwierp het allemaal. En ik deed het weg als oude fodder. En ik verachtte het. Ik haatte dat wat ik was geworden. En daar vond een bekering, een diepe bekering plaats in mijn hart. En het kwam vanuit binnenuit, van mijn hele wezen, vanuit mijn hele ziel. En er was een honger en een verlangen naar anders. Naar nieuw. Dat was er. En mijn hele cel werd gevuld met de heerlijkheid en de glorie van God. Het was alsof de zon scheen in mijn cel. En ik lag als aan de grond genageld. En ik wist gewoon dat God de vader van Abraham, Isaac en Jacob daar in mijn gevangeniscel was. Weet je? En ik schilderde het uit naar de levende God. En ik zei, vergeef mij. En het enige wat God tegen mij zei, het enige wat ik kon ervaren door mijn hele zijn, was dat hij mij al lang vergeven had. Dat ik dat helemaal niet hoefde te zeggen. Hij had mij al lang vergeven. Maar ik erkende gewoon dat hij was wie hij zei dat hij was. Ik erkende gewoon God. Ik erkende gewoon Christus. Ik erkende gewoon, Heer, ik heb u nodig. En ik aanvaard u. Ik heb u nodig. Alsjeblieft, kom in mijn leven. Doe met mij wat u wilt. Ik geef mijzelf helemaal aan u. Ik kan niks meer met mezelf. Ik ben aan het einde van mezelf gekomen. Maar misschien kunt u er nog wat mee. Hier ben ik, Heer. En ik geef mijzelf helemaal aan u. Alsjeblieft, kom in mijn leven en vergeef mij. Weet je, en God kwam binnen en transformeerde mijn leven van het een op ander moment. En ik ben nooit meer hetzelfde geweest. Halleluja. Zodra jij jezelf bekeert, zodra jij je afwendt en je keert naar Jezus en hem openlijk aanneemt als jouw Heer en Verlosser, ontvang jij gelijk nieuw leven. Bekeren is namelijk niet het leven, maar het leidt naar het leven. Zodra jij je tot Christus bekeert, word je opnieuw geboren. Jezus zegt in Johannes 3, vers 3, hij zegt, voorwaar, ik zeg je, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien. Kan hij het Koninkrijk van God niet zien. Dus wat gebeurt er dan in die wedergeboorte, dat je het Koninkrijk van God ineens wel kunt zien? Nou, als wij in Christus zijn, is het Koninkrijk van God binnen in ons. Lucas 17, vers 21 zegt, men zal niet zeggen, zie hier of zie daar, want het Koninkrijk van God is binnen in u. Maar zolang wij nog niet in Christus zijn, is zijn Koninkrijk ook niet binnen in ons. Dan is er een ander Koninkrijk binnen in ons, die van de duisternis. We zijn geboren in de duisternis. En als je in de duisternis bent, ben je verblind en kun je het Koninkrijk van God niet zien. Maar zodra jij opnieuw geboren wordt, word je geplaatst in het licht. In Colossenzen 1 vers 13 staat dat we uit de macht van de duisternis zijn getrokken en overgezet zijn in het koninkrijk van de Zoon van de Liefde. Weet je, er vindt dus een transformatie plaats, een overplaatsing, een uitwisseling. Jezus nam jouw plaats in aan het kruis. Hij droeg al jouw zonde en hij kocht jou met zijn kostbare bloed. In 1 Petrus 1 vers 18 staat in de wetenschap dat we niet met vergankelijke dingen zoals zilver of goud zijn vrijgekocht van onze zinloze levenswandel, maar dat we vrijgekocht zijn met het kostbare bloed van Christus, al van een smetteloos en een onbevlekt lam. Dus als jij nu tot Jezus komt met een hart dat zich oprecht bekeert, dan ben je vergeven, worden al jouw zonden door zijn bloed uitgewist. Die vergeving wordt op je rekening bijgeschreven. Je wordt compleet kwijtgescholden. Want dat is wat vergeven betekent. Dat is, je wordt kwijtgescholden. En je hele oude zondige natuur, die wordt uit je weggenomen en wordt uitgedelgd. Het wordt gewoon uitgewist. En Gods geest, die plaatst een nieuwe natuur in jou. Hij maakt jou een nieuwe mens van binnen. Compleet nieuw. 2 Korinthe 5 en 17 zegt daarom, als iemand in Christus Jezus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Jij wordt iets wat je nog nooit eerder was. En dit maakt dat Gods geest nu in jou kan wonen. Jij wordt dan letterlijk een tempel van de Heilige Geest. Jij bent nu van God. Of weet u niet dat uw lichamen tempelen zijn van de Heilige Geest die in u is en die u van God heeft ontvangen en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Weet je, de Heilige Geest is nu binnen in jou. Jouw lichaam is nu een tempel geworden van de Heilige Geest. De Heilige Geest kan voor altijd in jou zijn. Johannes 14, vers 17. Hij zegt, ik en mijn vader zullen intrek in hem nemen, zegt Jezus. Het Koninkrijk van God is binnen in jou. De volheid van God is nu binnen in jou. Het is binnen in jou. En dat is gewoon fantastisch. Dat is gewoon fantastisch. Jij hebt de volheid van God ontvangen. En weet je, op een moment dat je je bekeert en Jezus oprecht aanneemt als jouw Heer en als jouw Verlosser. Als jij tot hem komt met een hart dat gebroken is en een verbrijzelde geest en een gebroken hart, zal God nooit verachten. En ieder die de naam van de Heer aanroept, zal zalig worden. Als jij tot hem komt in die hoedanigheid en het uitschilt en zegt, Heer, ik kan het zelf niet. Ik heb een verlosser nodig. En ik geloof dat u die verlosser bent. Ik geloof dat u de Zoon van God bent. Ik geloof dat u gestorven bent. Dat u gestorven bent voor mijn zonde. Dat u gestorven bent, Heer, voor mijn ongerechtigheden. Dat u uzelf gegeven heeft voor mij in het kruis. En dat u bent neergedaald in de dood. Dat u bent neergedaald in het graf voor mij, Heer. Ja, Heer, en dat u vandaag weer leeft. Dat u bent opgestaan door de kracht van de opstandingskracht van de Heilige Geest. Dat u leeft en dat u zit aan de rechterhand van de Vader. Heer, ik geloof het met heel mijn hart en heel mijn ziel. Ik neem u aan als mijn Heer en als mijn Verlosser. Ik bekeer mij en ik geef mijzelf aan u. Dan bam, jongen, dan komt die opstandingskracht van de Heilige Geest binnen in jou. En die wekt jou op tot die nieuwe mens die je geworden bent dan in Christus Jezus. Hij lag puur en smetteloos. Al waren je zonden als scharlaken, hij was ze witter dan de sneeuw. Hij doet ze ver weg aan het uiteinde van de wereld en gedenkt ze niet meer. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft hij jouw zonde van je weggedaan. En er is geen veroordeling meer. Jij bent een nieuwe schepping, man. Dat is zo powerful, jongen. Daar word ik zo enthousiast van. Daar word ik zo van opgebouwd. Daar word ik zo door bemoedigd. Dat maakt alleen maar dat ik wil vreugde dansen, dat ik wil jubelen, dat ik wil juichen. Want het is gewoon fantastisch nieuws. Het enige wat we hoeven te doen is ons te bekeren en te geloven dat God, dat Jezus is wie hij zegt dat hij is. Te geloven in hem. Dit is het werk van God. Dat u gelooft in de Zoon die hij gezonden heeft. In zijn enige geboren zoon. Dat u gelooft in de naam van de enige geboren zoon. Man, dat is powerful, man. Dat is powerful. Jouw natuur wordt nieuw gemaakt en wordt gelijk gemaakt aan de natuur van Christus. In jouw geest, in jouw wederom geboren geest ben jij heilig, puur en smetteloos. Heilig, puur en smetteloos. Je was duisternis, maar nu ben je licht. Je was verloren, maar nu ben je gevonden. Je was dood, maar nu ben je levend. Je was een slaaf, maar nu ben je een zoon. Je was blind, maar nu kun jij het koninkrijk van God zien. En je kunt het koninkrijk van God binnengaan. Halleluja. Man, dat is het goede nieuws. Dit is het goede nieuws. Dit is het ware evangelie. Amen. Jezus deed het allemaal. En jij en ik kunnen nu vrij zijn in hem. Hey, lieve broeder of zuster, ik weet niet wie jij bent, maar als jij Jezus zo nog niet kent. En als jij je eigen nog nooit op die manier hebt bekeerd. Weet je, ga dan bij jezelf te raden. Weet je, ben ik met een gebroken hart en een verbrijzelde geest bij de Heere geweest? Ben ik bij hem gekomen en heb gezegd, Heer, ik kan het niet. Maar ik heb u nodig. Jezus, ik heb u nodig. Weet je, als jij dat nog nooit hebt gedaan op deze wijze. En jij niet een veranderd leven ervaart. Terwijl je misschien al jaren in de kerk komt. Of misschien ben je nog nooit in de kerk geweest. Dan wil ik je uitdagen om dit vandaag te doen. Om Jezus op deze manier aan te nemen. En ik beloof dat je leven nooit meer hetzelfde zal zijn. Amen, dat gun ik de hele wereld. Dat gun ik de hele wereld. God is te goed om hem voor jezelf alleen te houden. Amen. Ik hoop dat jullie gezegend zijn. Ik hoop dat jullie bemoedigd en opgebouwd zijn. En ik hoop jullie volgende week weer te mogen verwelkomen bij een nieuwe les van One Basics.
2: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
1: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.
3: Welkom bij Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Een onderwijsbediening gericht op Gods onvoorwaardelijke liefde en genade.
4: This teaching on spirit, soul and body has transformed my life. This revelation is what just turned me upside down, and everything that God has shown me for the last 51 years has been because this is the foundation. I know that I've said this a lot, and some people think that I'm just trying to sell product, but you can go to my website and you can get this teaching free of charge if you want it. I'm just trying to emphasize how important this is. And I really encourage you to get it. I know that many of you have heard some things that maybe have been a little different than the way you've seen it or understood it before. And you think, I'd like to get that. And yet you haven't done anything. I'm trying to encourage you that this coming Friday will be our last time to promote this over television. So please call or write, go to our website, respond today, but get these materials. I promise you it'll change your life. And I've been talking this week about the spirit versus the flesh. These are scriptural terminologies, and they're terminologies that sometimes we don't understand. So I've spent a lot of time trying to give definitions. I just haven't got time to go back over all of this. But the flesh here is not talking about just the skin on your body. It's talking about the unrenewed, unborn again part of you. You know, when you got saved, when you committed your life to the Lord, it's your spirit that got changed. And in the spirit, you are complete. You are as perfect as you're ever going to be. You'll never get any better in your spirit. When you go to heaven, you aren't going to have to be dusted off, washed, cleansed, purged, injected with more power. Your spirit is identical right now to Jesus. 1 John chapter 4, verse 17. You in your spirit are perfect and complete. In Hebrews chapter 10, verses 10 and 14, sanctified and perfected forever. But you also have a physical body that is still subject to decay. It's getting older, and someday we're going to lay this body down and we'll have to get a new glorified body. So you don't have your saved body yet. And your soul, your mental and emotional part of you, is going to be changed. It says in 1 Corinthians 13 that someday we will know all things, even as also we are known. But now we only know in part and we only prophesy in part. Your mental, emotional part of you is not saved yet. It can be influenced by the Word of God, and you can renew your mind and you can begin to start experiencing a lot of joy and peace and victory in this life, but it's not automatic. There is only one third of you that is completely saved. And the other two thirds of you is what the Bible calls the flesh. And you cannot live out of your flesh. You can't live without your flesh. I've had people after I preach on some of this stuff come up and say, would you please just cast the flesh out of me? The only way I can cast the flesh out of you is to kill you and you go to heaven and get your new glorified body and you get your soul renewed. But as long as you are in this life, as long as you are living in this body, you've got a part of you that isn't saved and is susceptible to sin and to failure and sickness and disease, and you have to deal with it. You can't just ignore it. Look at what Paul said here in Philippians chapter 3. In verse 3, he had just said in verse 2, beware of dogs, beware of evil workers, beware of the concision. You know, I don't want to take time to talk about that, but I've used that verse many times witnessing to people go up to their house and they'll say, why are you talking to me about the Lord? And I say, well, you got this scripture on your fence. And they say, scripture? And I say, yeah, beware of dogs. Anyway, I'm not going to explain that, but he just said that we are the circumcision which worship God in the Spirit and rejoice in Christ Jesus and have no confidence in the flesh. Again, this isn't talking about that he just doesn't have confidence in his skin, talking about in his physical strength, but he just didn't have confidence in himself. Now, he had great confidence in his born-again self. He'll go on and say that. We'll read it in some verses. But just in his natural self, in his physical ability, in his own mental ability, his own emotions, he didn't have confidence in that. Boy, that is amazing. And did you know that today, even in the church realm, you will have churches that have these self-help groups and these self-esteem groups, and they're trying to build your self-confidence. They aren't talking about who you are in Christ. They aren't talking about the born-again part of you. They are talking about that unrenewed part of you, what the Bible calls the flesh, and they are trying to teach you to have confidence in your flesh. Paul just said, we have no confidence in the flesh. And there's probably some people watching

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijds, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
4: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
5: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
6: Holy, holy, holy, you Lord.
7: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: Het derde kenmerk van echt geloof is geloof is een zekerheid en een rust. De volgende is Matteüs 12, vers 34. Mag je even opzoeken. Matteüs 12, vers 34. En dit is ook een onderwerp waar we uiteraard een hele aparte avond nog over gaan doen. Matteüs 12, vanaf vers 34. Als je het gevonden hebt, zeg je prijs de Heer. Daar zegt Jezus dit. Hij zegt... Hij begint met een heel mooi compliment. Andere gebroed. Hoe kunt u goede dingen spreken terwijl u slecht bent? Want uit de overvloed van het hart spreekt de mond. Uit de overvloed van het hart spreekt de mond. Uit de overvloed van het hart spreekt de mond. Nou, geloof, waar zit geloof? In je hart, in je geest. En uit de overvloed van je hart spreekt de mond. Dat derde kenmerk van echt geloof is echt geloof zegt wat God zegt. Als je gelooft in je hart wat God zegt, zal je spreken met je mond wat God zegt. En zolang mensen nog niet zeggen wat God zegt, zit er blijkbaar nog geen geloof in je hart. Want uit de overvloed van je hart spreekt de mond. Daarom zei Romeinen 10, met het hart gelooft men en met je mond belijdt je. Zit altijd aan elkaar gekoppeld. Jouw gelover en je spreker zit aan elkaar gekoppeld. Je hebt een gelover en een spreker. En die zitten aan elkaar gekoppeld. Daarom zei Jezus in Marcus 11, vers 23, heb geloof. Want voorwaar ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen. Als je geloof hebt, begin je altijd te zeggen. Wordt opgeven in de zee geworpen en niet zal twijfelen in zijn hart. Maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal. Het zal gebeuren wat hij zegt. Dus jouw gelover en jouw spreker zitten aan elkaar gekoppeld. Dus... Soms zeggen mensen dat ze geloof hebben, maar als je vervolgens luistert naar wat ze zeggen, hebben ze helemaal geen geloof. Dus een keer hoorde ik van iemand die iets van ongeluk gehad en liep bij de fysio en allerlei dingen. En iedereen zei, maar die persoon staat echt in geloof voor genezing. Die persoon, dat is niet gebeurd, maar hij staat echt in geloof voor genezing. En op een gegeven moment, die persoon wilde met mij afspreken. En ik zei, wanneer kan je afspreken? Hij zei, nou, ik moet nog wel 6 maanden revalideren. Ik moet nog wel 6 maanden revalideren, dus of komende 6 maanden kan ik niet. Maar ik sta echt in geloof voor genezing. Dus mensen kunnen zeggen dat ze geloof hebben. Maar volgens als je luistert naar wat ze zeggen met hun mond. Verwachten ze gewoon precies dat wat de arts zegt, wat gebeuren zal. In plaats van dat wat zij zeggen gebeuren zal. Dus dan is het vaak een uiterlijk kenmerk. Maar daarom is het zo belangrijk. Ga eens mee naar 2 Korinthe 4 vers 13. 2 Korinthe hoofdstuk 4 vers 13. Twee Korinthe 4 vers 13. Het staat erbij in mijn Bijbel. Ja. Maar, staat daar. Omdat wij dezelfde geest van het geloof hebben. Overeenkomstig wat geschreven staat. Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. Zie je, sommige mensen draaien het om. Die zeggen, ik heb geloof. Of ik heb gesproken, daarom heb ik geloof, zegt ze dan. Die had echt geloof, want die heeft gesproken. Nee, het spreken is een gevolg van het geloven. Het spreken is het gevolg van het geloven. Daarom zegt Jezus in Marcus 11, vers 23. Want voorwaar ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven in de zee geworpen. En niet zal twijfelen in zijn hart. Dat wat hij zegt gebeuren zal, het zal gebeuren wat hij zegt. Wanneer twijfel je niet? Op het moment dat je het zegt. Dus je hebt geloof voordat je het zegt. Je probeert niet achteraf het geloof te bouwen. Je bouwt eerst het geloof en vanuit het geloof begin je te spreken. Nou, je kan. Daarom zeggen geloof komt door het horen. Dus het is niet erg om teksten te proclameren. Dat is heel goed. Dat noemt de Bijbel ook mediteren. Tegen jezelf zeggen. Heel vaak lees ik mijn Bijbel hardop. dan komt het dubbel zo vaak binnen. Je leest het en je hoort het. Amen. Kom binnen via je ogen en je oren. Maar je moet het proclameren van een tekst niet verwarren met het hebben van geloof. Nogmaals, het is niet verkeerd. Sterker nog, het is heel goed om die teksten naar jezelf uit te spreken. En geloof komt ook door het horen. Dat is een beetje een paradox. Aan de ene kant komt het geloof door te horen. En tegelijkertijd, terwijl je geloof gebruikt, moet je het al geloven. Maar de Bijbel zegt, dus ons geloof in ons hart kan nooit losgekoppeld worden van de woorden uit onze mond. Geloof is altijd sprekend geloof. Als je wil dat de dingen die je gelooft ook gaan gebeuren, zul je moeten gaan spreken. Dus ook wanneer ik naar mensen genezing bedien. Ik spreek altijd van tevoren wat er gaat gebeuren. Net zoals Petrus in Handelingen 9, mijn hoofd is het vers 33, vers 34, zegt hij, Eneas, Jezus Christus maakt je gezond. Sta op en ga wandelen. Toen hij zei, Jezus Christus maakt je gezond, lag hij in bed. Die was verlamd. Die kon helemaal niet lopen. Maar hij sprak van tevoren, want hij geloofde het. Dus altijd als we genezing bedienen, leggen we handen op mensen, zeg ik. En nu is alle pijn weg. En nu ga je wandelen. Je spreekt van tevoren. Je geloven en je spreken zitten gekoppeld. Dat is de geest van geloof. Net zoals die bloedvloeiende vrouw. Jezus zei, jouw geloof heeft je genezen. In vers 34. Maar wat was dat geloof? De Bijbel zegt, want zij zei, als ik zijn kleren aanraak, zal ik gezond worden. Amen. Die vrouw sprak al van tevoren. Bij die bloedvloeiende vrouw zie je bijna alle principes van geloof langskomen. Ze had van Jezus gehoord. Geloof komt door te horen. Ze handelde in geloof. Dat is het volgende kenmerk van echt geloof. Echt geloof handelt. Echt geloof spreekt, want zij zei. En ze ontving. Ze pakte het beet. Dus ik heb een boek geschreven, Woorden van Geloof, waar ik hier heel diep op inga. Maar dat is gewoon ook, daarom is het deze, gewoon geloof God voor andere dingen, werkt hetzelfde als geloof voor redding. Hoe word je gered? Romeinen 10, met je hart geloof je, met je mond beleid je. Wat beleid je? Dat Jezus Christus Heer is. Laten we die eens opzoeken, Romeinen hoofdstuk 10. Nogmaals welkom aan iedereen die online meekijkt. Alles wat ik nu deel, tenminste niet alles, maar een groot gedeelte ervan staat in mijn nieuwe boek. Wat uitkomt over een paar weken. Zaterdag 21 mei op mijn hoofd. Romeinen hoofdstuk 10. Vers 9 en 10. Als u met uw mond de Heere Jezus beleidt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden opgewekt heeft, dan zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond beleidt men tot zaligheid. Met de mond beleidt men tot zaligheid. Dus de Bijbel zegt, met het hart geloof je en met de mond beleid je tot, staat er. In het Grieks staat het woordje eis, wat echt betekent het veroorzaakt iets. Jouw belijdenis veroorzaakt iets. Wat jij gelooft in je hart, wordt veroorzaakt op het moment dat je begint te spreken. Dus jij hoort het evangelie, hoe komt geloof? Door het horen van het woord van God. Jij hoort dat God je zonde wil vergeven, dat Jezus Christus gestorven is, ver aan het kruis, dat hij opgestaan is uit de dood. Het woord van God wordt gezaaid in je hart. Je gelooft het met je hart. En er komt een moment dat je beleidt met jouw mond, Jezus Christus is Heer van mijn leven. En dat is de manier waarop je zaligheid ontvangt. Je gelooft met je hart en je beleidt met je mond. Het hele ding is, en ik heb dat volgens mij de eerste les ook gezegd. Dat woord zaligheid is het woord sozo of soteria. En dat staat voor Gods hele verlossing, of hele redding. Dat betekent redding. Het betekent vergeving. Maar het betekent ook genezing. Die bloedvloeiende vrouw, jij zegt, jouw geloof heeft je sowieso gemaakt. Heeft je genezen. Jouw geloof heeft je bevrijd. Het betekent het hele, de hele erfenis van Christus. Alles waar Jezus voor gestorven is, wordt samengevat in dat woord redding. Wat heeft de kerk ervan vaak van gemaakt? Ja, je bent vergeven en later ga je naar de hemel. Maar ze hebben maar een heel klein deel hebben ze verkondigd. Maar het betekent Gods hele reddingsplan. Genezing, bevrijding, voorziening, al die dingen meer. Dus met je hart geloof je en met je mond beleid je. En zoals je met je hart geloofde en met je mond beleed tot vergeving, kan je beleiden tot genezing. Kan je beleiden tot bevrijding. Kan je beleiden tot voorziening. Met je hart geloof je, met je mond beleid je tot. Tot. Het veroorzaakt iets. En net zoals de Bijbel zegt, dat Jezus Christus Heer is, Yeshua is, onze redder en verlosser, zegt de Bijbel ook. God is ook Jehovah Rapha, onze geneesheer. En ook dat kan je geloven met je hart en beleiden met je mond. Hij is Jehovah Jireh, de Heer onze voorziener. Hij is El Shaddai, God de Almachtige. Hij is Jehovah Roi, de Heer onze herder. Al die dingen geloof je met je hart en begint ze te beleiden met je mond. Jouw geloven en je spreken zitten gekoppeld. Als je gelooft wat het woord van God zegt, zeg wat het woord van God zegt. Er was een vrouw, alleenstaande moeder, die hoorde dit onderwijs. En haar dochtertje vroeg vaak om een nieuwe fiets. En ze altijd, schat, dat kunnen we niet betalen. Schat, dat kunnen we niet betalen. En ze hoorde het onderwijs over geloven en spreken. En ze besefte wat ze altijd beleed. Dat kunnen we niet betalen. Dat kunnen we niet betalen. En ze hoorde, God zal voorzien in alles wat je nodig hebt. En op een gegeven moment kwam de dochtertje weer en vroeg, mama, mag ik een nieuwe fiets? En ze zei, schat, dat kunnen we. God zal voorzien in alles wat we nodig hebben, zei ze. En ze begon te veranderen wat ze aan het spreken was. Ze begon te mediteren op het woord van God. En iedere keer als ze sprak, als dat wel dochter vroeg, zei ze, God voorziet, God zal voorzien, God zal voorzien. Binnen 3 weken kreeg ze een nieuwe fiets. Wat was veranderd? Wat ze zei, wat ze spreekt. Je moet je geloven, moet je koppelen aan je spreker. Zeg wat God zegt. Jezus zegt niet, praat over je berg. Hij zegt, spreek tegen je berg. Dus zeg wat het woord van God zegt. Lees wat het woord van God zegt, maar beleid het. Dus ik hou persoonlijk van de zegen, Deuteronomium 28. Waar staat, al deze zegeningen zullen over u komen en u bereiken. Als ik dat lees, ben ik in één klap vrolijk. Halleluja. Maakt niet uit wat de duivel heeft geprobeerd die dag. Ik pak gewoon mijn Bijbel, gaan naar Deuteronomium 28. Halleluja. Al deze zegeningen zullen over mij komen en mij bereiken. De Engelse vertaling zegt, al deze zegeningen zullen u inhalen. Halleluja. Begin ik het al voor me te zien. Links daarvan, rechts daarvan. Overal halen zegeningen je in. En dan begin je gewoon die zegeningen, begin je te beleiden. Ik zal gezegend zijn in de stad. Ik zal gezegend zijn op het veld. Gezegend zal zijn de vrucht van onze schoot. Het werk van onze handen. Alle vijanden die ons aanvallen zullen ons verslaan. We zullen de kop zijn en niet de staart. We zullen uitsluitend omhoog gaan en niet omlaag. We zullen uitsluitend geld uitlenen en niet hoeven te lenen. Al de volken van de aarde zullen zien dat de naam van de Heer over ons... En je begint gewoon te beleiden wat Gods woord zegt. En je gelooft het met je hart en je beleidt het met je mond. En iedere keer gebeurt het. Dus ook voor ons in het natuurlijke was de coronacrisis was een gigantische crisis. Want met de bediening wat je vooral doet is prediken voor groepen. Conferenties, samenkomsten, diensten. En alles wordt afgezegd. En als je gelooft, niet met je hart, maar met je ziel, is dat een drama. Dat betekent offers, collectors, al die dingen vallen weg. En we hadden behoorlijk wat mensen in dienst. Behoorlijke vaste lasten met allerlei dingen die we doen. Maar we hebben altijd gewoon gezegd, halleluja, de Heer is onze voorziener. En we gaan uitsluitend omhoog en nooit omlaag. Dat is altijd mijn belijdenis. We gaan uitsluitend omhoog en nooit omlaag. En door heel de coronacrisis bleven we dat zeggen. We gaan uitsluitend omhoog en nooit omlaag. En andere voorgangers belden ons op. Jullie zullen het wel moeilijk hebben met een eigen gebouw en mensen in dienst. En red je het wel? Ja, we gaan uitsluitend omhoog en nooit omlaag. Weet je, en we zijn in de coronacrisis. Jaar na jaar zijn we verdubbeld. Ieder jaar verdubbelen. Met bereik, boeken die we weg kunnen geven, aantal partners wat we hebben, inkomen binnenkomt. Iedere keer verdubbelt het. En heel veel kerken, die storten in. Vanwege wat ze geloven en wat ze zeggen. Dit wordt een moeilijk jaar, mensen lopen weg, inkomsten vallen weg. Dat is wat je gelooft. Dat is wat je zegt. Dat is wat je krijgt. Dus heel vaak als we ergens spreken, vragen de voorgangers, vragen, nou ja, wat voor vergoeding? We hanteren geen vergoeding. Geef mensen gewoon de kans om te zaaien. Haal gewoon een offer op voor de frontrunners. Dat is alles wat we vragen. En altijd zeggen voorgangers, ja, maar bij ons in de kerk geven mensen slecht. Bij ons in de kerk geven mensen niet. Christenen zijn niet vrijgevig hier, ze zijn heel erg gierig. Ik geloof dat niet. Je bent gemaakt in een beeld en gelijkenis van God. En God is vrijgevig. Ik geloof dat mensen graag willen geven aan het evangelie. Dus ik zeg altijd nee, aan ons niet. Mensen geven graag aan ons. Ik zeg, nou, als je dat echt wil, kunnen we dat doen. Maar we kunnen ook gewoon... Ik zeg, nee, dat is wat we echt willen. En 99 van de 100 keer komt die voorganger of een oudste. Komt zo aan. Hoe kan dat? Vanwege wat je gelooft en wat je zegt. Vanwege wat je gelooft en wat je zegt. 9 van de 10 keer, net zoals nu, ben ik zo lang aan het preken dat we niet eens tijd hebben om onderwijs te geven of geven. Het enige wat we aan het eind zeggen is, geef wat je op je hart hebt. En ze geven wat ze op hun hart hebben. En er komt altijd meer binnen. Halleluja. En zo hoog zijn we onze offers nooit. Nee, blijf dat vooral zeggen. Blijf dat vooral zeggen. En dan blijf je dat hebben. Halleluja. Het heeft te maken met wat je gelooft. Halleluja. Gaan we nog een hele avond over hebben. Marcus 11, vers 23. Nummer 4 ga ik het niet verder over hebben. Maar echt geloof houdt vol. Daar heb ik al iets over aangehaald. Echt geloof geeft niet op. Net zoals Abraham die tegen alles in gehoopt en geloofd heeft. Gaan we ook een avond over hebben. Over volharding. En het laatste kenmerk wat ik wil delen vanavond. Echt geloof doet wat God zegt. Die heb ik ook al aangekondigd. Echt geloof doet wat God zegt. De Bijbel zegt dit in Jacobus 2, vers 26. Mag je even opzoeken. Jacobus 2, vers 26. In vers 17 staat eerst, zo is het geloof als het geen werken heeft in zichzelf dood. Geloof wat geen werken heeft, geloof wat niet in actie komt, is dood geloof. En in vers 26 staat, zoals het lichaam zonder onze geest dood is. Als jouw geest jouw lichaam verlaat, is je lichaam dood. Zo is ook het geloof zonder werken dood. Geloof zonder werken is dood. Dus echt geloof. Gelooft wat God zegt. Zegt wat God zegt. Maar doet ook wat God zegt. Doet wat God zegt. Daarom moet je altijd gewoon zo nauwkeurig mogelijk doen. Wat het woord van God zegt. Geloof komt door het horen, maar resultaat komt door het doen. Geloof komt door het horen, maar resultaat komt door het te doen. Handelen in geloof. Handelend geloof. Je moet in actie komen. Geloof is een werkwoord. Het doet iets. Het bewerkt iets. Je moet in actie komen. En als christenen zeggen, ja, ik geloof in genezing. Maar ze leggen geen handen op zieken. Ze komen in actie. Is het geen Bijbels geloof? Het is doodgeloof. Want het heeft geen werken. Het heeft geen werken. Als je het gelooft, moet je het gaan doen. God waakt over zijn woord, zegt de Bijbel. Dus God wacht dat wij handelen op zijn woord. Dus heel vaak hadden we bijvoorbeeld andere kerken of bedieningen. En die wilden dan afspreken. En die zeiden, ja, hoe komen jullie aan je geld? Hoe komen jullie aan je geld? En eerst maak ik altijd een grap. Dan zeg ik, er is een hele oude Joodse man. Die betaalt voor alles wat we doen. Oh, hoe heet hij? Jezus Christus, de Zoon van God. Amen. En dan, voordat ik antwoord geef, het antwoord is geloof. We geloven God voor voorziening. Begin ik al te vragen, hoe zit het met je geven? Waar geef je aan? Waar zaai je in? Want ze willen een oogst. Maar je kan geen oogst verwachten zonder te zaaien. Hoe kom je aan partners? Weet je wat de eerste stap is voor een bediening om partners te krijgen? Partnerschappen zaaien. Ik ben altijd op zoek naar goede grond om in te zaaien. Want ik kan niet verwachten een oogst te krijgen als ik niet zaai. Geloof handelt. En heel erg zegt, ja, nee, dat willen we niet weten. Maar je moet het gaan doen. Als je echt gelooft dat het woord van God waar is, begin je het te doen. Altijd als ik een doorbraak nodig heb in financiën, begin ik te zaaien. Want als ik een oogst wil, en ik geloof dat God een oogst gaat geven, moet ik gaan handelen in geloof. Ik moet gaan zaaien. Je moet doen wat het woord van God zegt. Geloof komt door te horen, maar resultaat komt door het te doen. Er is niemand in de Bijbel die deed wat God zei en faalde. Als je doet wat God zegt, dan slaag je. Geloof begint te handelen. En te handelen. Toen ik las over handen leggen op zieken en ze zullen genezen. Ik ben gewoon begonnen om het te doen. Had ik in het begin vaak resultaat? Nee, ik had heel vaak geen resultaat. En ik heb het niet geleerd in dienst. Ik heb het gewoon geleerd op de straat. Maar ik geloof dat het woord van God waar is. Of ik het nou zie of niet. En ik bleef het gewoon doen en doen. En met dat je het doet en doet, begint het resultaat toe te nemen. Op een gegeven moment, in het begin van onze bediening, toen we net gestart waren, en ik nog niet zo druk was, geen volle agenda, ging ik iedere woensdagmiddag ging naar het ziekenhuis. En ging ik gewoon handen leggen op zieken. Ging ik gewoon voor mensen bidden. Als je gelooft dat het woord van God waar is, ga het dan doen. Zal ik maar zeggen, ik ben geroepen voor genezingsbediening. Begin op straat. Begin in kroegen. Begin in discotheken. Begin op de pleinen voor ziekenhuizen. Begin gewoon. Als je gelooft dat je geroepen hebt, begin. Amen. Je moet iets gaan doen. En als je geloof groeit, groei ook je geloofsdaden. Het was Greater Faith 2020. Dat was een beetje het toppunt van de coronacrisis. En we deden wel onze conferentie. Heel veel dingen lagen heel gevoelig, heel veel mensen. En op een gegeven moment die avond wist ik, God wil mensen genezen. Alleen handen leggen op zieken, al die dingen, lag gevoelig. Dus ik zei, Heer, wat moeten we doen? En God zei, laat mensen door je schaduw heen lopen en ze zullen genezen. Hetzelfde als in Handelingen 5, waar de schaduw van Petrus op zieken viel en ze genazen. Als God dat tegen je zegt en je gelooft het, moet je iets gaan doen. Maar dat vraagt wel een stap van geloof. Om voor een zaal vol met mensen te zeggen, wanneer mensen door mijn schaduw heen lopen, zullen ze gaan genezen. Ik had dat nog nooit gezien. Ik las het in de Bijbel. Maar ik had het nog nooit gezien gebeuren. Maar, wat moet je doen als je het gelooft? Je moet gaan handelen. Dus ik pakte de microfoon. Ik zei, dit is wat God heeft gezegd. Dus ik ben daar op die stoel gaan staan. Ik weet niet, waren er mensen bij die conferentie? Kijk, een aantal mensen waren erbij. Ik ging op die stoel staan en die lamp zorgde voor schaduw. Mensen liepen zo er doorheen. En een stuk of, weet ik veel, een paar tientallen mensen liepen er doorheen. En daarin vroeg ik, wie is er genezen? Check je lichaam. En 35 handen gingen de lucht in, waar op dat moment genezen toen ze door mijn schaduw heen liepen. En als je het gelooft, moet je het gaan doen. Amen. In Ede deden we een genezingsdienst. Wie was er bij met de genezingsdienst in Ede? En hetzelfde, ik was aan het bidden voor de dienst. Gewoon een specifieke richting van, Heer, wat wilt u doen? En God zei hetzelfde. Als je schaduw op mensen valt, zullen ze genezen. Dus ik haalde mensen naar voren met ongelijke, die pijn hadden in hun rug, in hun nek, waarvan die gewoon scheef gegroeid waren. Dus je zag hun armen, zag je zo staan. Als ze uitstrekten allebei. Maar normale mensen staan ze zo, bij mensen stonden ze zo. En ik zei, oké, op het moment dat mijn schaduw op je valt, ga je genezen. Dat is geloof, je gelooft het met je hart. Bewijs van de dingen die je nog niet ziet. Je spreekt het met je mond. En je gaat handelen in geloof. Dus ik zorgde dat mijn schaduw op ze viel. En met dat mijn schaduw op ze viel, zag je die mensen rechtgooien. Wie was erbij? Wie heeft het gezien? En kijk, deze mensen hebben het zien gebeuren. Maar dat vraagt wel geloof. Op het moment dat je dat ontvangt, moet je het gaan doen. Amen. Handelen in geloof. Resultaat komt altijd door het te gaan doen. Of je het nou voelt of niet. De eerste keer dat je demonen uitdrijft, en heel vaak, sommigen zeggen, ja, maar ik voel geen gave van genezing. Je hoeft niet te voelen. En waarom zegt leg handen op zieken? Wie heeft er hier handen? Oké, jij kan zieken genezen. Waarom? Ik hoef niet te voelen dat mijn armen aan mijn schouders hangen. Die hangen er gewoon. Sommige mensen willen allemaal speciale dingen voelen. De eerste keer moet je gewoon een demon aanspreken. Je weet, dit is een demon. Hij zegt, kom eruit in Jezus' naam. En dan beginnen demonen te manifesteren. Je moet het ergens gaan doen. Halleluja. Handelend geloof. Handelend geloof. Geloof komt door te horen. Maar resultaat komt door het te doen. Amen. Dat zijn 5 kenmerken van geloof. 5 kenmerken van geloof. Halleluja. Heb ik er 4 behandeld? Zo heb ik er 5 genoemd. Maar ik zal ze herhalen. Halleluja. Echt geloof is vanuit het hart. Halleluja. U heeft een openbaring ontvangen wat het betekent om met je hart te geloven. Amen. Het is niet met natuurlijke zintuigen, niet met je gevoel, niet met je ogen, niet met je oren. Met het hart gelooft men. Echt geloof is een zekerheid en een rust. Wij die tot geloof gekomen zijn, zijn de rust binnengegaan. Het is een zekerheid en een rust. Echt geloof zegt wat God zegt. Geloof zegt wat God zegt. Geloof doet wat God zegt. Handel in je geloof. En echt geloof geeft niet op.
0: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.

0: jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl.
1: Alles is mogelijk voor wie gelooft. Dat zegt Jezus in Marcus 9, vers 23. In het gratis boek Geloof voor het Onmogelijke neem ik jou mee in de kracht van Bijbels geloof. Leer wat Bijbels geloof is, hoe geloof werkt en hoe je geloof gebruikt voor jouw situatie, zodat je al Gods beloftes een realiteit ziet worden in jouw leven. Bestel Geloof voor het Onmogelijke nu gratis op frontrunners.nl. Wist jij dat de Bijbel in 3 Johannes 1 vers 8 zegt dat je een medearbeider wordt van de waarheid als je partner wordt van de bediening? Dat is geweldig nieuws, want dat betekent dat jij door jouw maandelijkse bijdrage hebt meegewerkt aan het bereiken van miljoenen mensen via ons onderwijs en dat mensen gered, genezen, bevrijd, veranderd en vervuld worden met de Heilige Geest. Bovendien help je door jouw partnerschap mee aan de honderdduizenden gratis boeken die we weggeven en de duizenden mensen die we trainen in onze Bijbelscholen. Al die vrucht en al het resultaat wordt ook de vrucht op jouw leven als je partner bent van Frontrunners. Dat is de kracht van partnerschap. Wil jij ons helpen om nog meer mensen te bereiken en wil je deel hebben aan de vrucht? Word dan partner en vul je maandelijkse gift in via frontrunners.nl.
2: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
3: Hij had 4 vingers aan je hand. Halleluja. Hey, volhardend geloof. Amen. Geloof volhard. Halleluja. Het zijn kenmerken van Bijbels geloof. Kenmerken die de Bijbel geeft aan geloof. Hoeveel hebben het idee dat we steeds meer beginnen te begrijpen wat geloof is? Amen. Nu hebben we het er 3 avonden over gehad. Wat verward wordt met geloof. Wat Gods definitie is van geloof. Wat kenmerken zijn van geloof. En je ziet, je kan gewoon blijven graven. Amen. Je zou hierop kunnen kouwen en kouwen en kouwen. En iedere keer leer je meer en meer wat geloof is. Wat geloof is. En nu hebben we hebben het vergeleken met valuta, met geld. Dus we hebben, als het goed is, heb je die video gekeken. Heb er ook iets over gezegd. Waarom God werkt met geloof. Hebben we nu behandeld. We hebben behandeld wat geloof doet. Wat geloof doet. We hebben nu behandeld wat geloof is. Amen. Dus nu weet je wat geloof is. Heb je een beter beeld gekregen van wat Bijbels geloof is? Bij wie vallen er wat puzzelstukjes op zijn plek? Over wat Bijbels geloof wel en niet is. Dus laat je nooit misleiden als mensen zeggen van dit of dat is geloof. Nee, de Bijbel zegt zelf wat geloof is. En we hebben het meeste resultaat als we bij Gods definitie blijven. Amen. En volgende keer wil ik gaan kijken hoe kom je aan geloof? Hoe krijg je geloof? Want nu je weet wat dat is, moet je weten hoe je het krijgt. Amen. Maar terwijl we dit doen, merk je al dat je geloof groeit. Amen. Want geloof komt door het horen en het horen van het woord van God. Dus daar gaan we het over hebben. En we gaan nog kijken naar hoe je geloof gebruikt. Amen. Halleluja. Prijs God, ik wil je ook vanavond nog de kans geven om te geven. Ik ga 1 tekst voorlezen erover. Daarna wil ik je de kans geven, ook de mensen, iedereen die online kijkt. Om te geven aan de Heer. Een van de grootste voorrechten die we hebben. We kunnen heel de week overal geld aan uitgeven. Van boodschappen tot allerlei rekeningen. Maar we geven ons geld eeuwigheidswaarde. Wanneer we het zaaien in het Koninkrijk van God. Spreuken 3 vers 9 is zo'n ontzettend mooie tekst. Spreuken 3 vers 9. Daar staat dit. Vereer of eer de Heer met je bezit. Met de eerstelingen of met het beste van je opbrengst. Nou, volgens de Bijbel moeten we God eren met ons bezit. Dus wanneer je geeft, vraag je af. Geeft dit God eer in mijn situatie? Eer ik God hiermee? Met de eerstelingen of met het beste van heel je opbrengst. En dan, zegt de Bijbel, dan zullen je schuren gevuld worden met overvloed. En je perskuipen overlopen van nieuwe wijn. Dus je spreekt over geloof. Eerst ga je geven met eer. En dan voordat je het ziet. Heeft iemand heeft zijn wekker gezet. Voor het offer naar huis, dacht hij. Maar dan zullen je schuren gevuld worden met overloop. Met overvloed. Halleluja. Je wilde schuren gevuld met overvloed. Halleluja. Prijs God. Kun je de kans geven om te geven? Bereid even je offer voor wat je wil geven. Liggen machtigingskaarten onder je stoelen. Kan ook digitaal geven. Als je nog geen partner bent, wil ik je van harte uitnodigen. Ook iedereen die online kijkt om partner te worden. We geloven God voor een explosie aan partners. Halleluja. Ja, we kunnen zo wel. Misschien kunnen we zo wel één of twee vragen beantwoorden. Van mijn part kunnen we live er even bij blijven voor de vragen. Ook trouwens iedereen die online kijkt, ook mensen hier in de zaal. We gaan een voltijd Bijbelschool starten voor mensen die ervaren. Ik heb een roeping op mijn leven als prediker. Misschien als evangelist om gemeentes te starten of in bedieningen te werken. Zijn er mensen in de zaal die zeggen, hey, ik ervaar echt een roeping op mijn leven voor voltijd bediening. Voor voltijd bediening. Ja, een aantal mensen zeggen, ik ervaar een roeping voor voltijd bediening. En achterin hebben we een stand staan ook van onze voltijd Bijbelschool. Ik denk dat er wel folders bij liggen. Neem die even mee. We hebben een website, voltijdbijbelschool.nl. We gaan in 2023 starten. Waar mensen gaan trainen, uitzenden en begeleiden. Om de roeping die God op hun leven heeft te vervullen. Amen. Oké, als je offer hebt ingevuld, mag je naar voren komen. Als je online aan het kijken bent, ik zou niet zo ver lopen. Ik zou gewoon digitaal geven. Als je partner wil worden, kan het ook op de kaart of online. En ik wil nog even kijken, laten we even kijken dat we 1, 2, 3 vragen snel kunnen beantwoorden. Wie heeft er een vraag? Steek je hand in de lucht. Kijk, 2 voor 1. 3, dus we doen... Ja, we beginnen daar. Kijk eens, daar is de microfoon. Kan iedereen mee luisteren?
4: Wanneer je zeg maar voor iemand wil bidden die totaal niet gelovig is, dan hangt toch de genezing zeg maar af van jouw geloof. Dus jij stemt in voor de genezing van een andere persoon, toch? Dus ja, hoe gaat dat een beetje als iemand dus niet gelovig is?
3: Nou kijk, als iemand niet gelooft in God, jij kan je geloof gebruiken voor hun. Maar wat wel heel belangrijk is dat mensen er wel voor openstaan. Dus God geneest niet mensen tegen hun zin in. Dus ze hoeven geen geloof te hebben voor het wonder, maar ze moeten er wel voor openstaan. Ze zeggen van oké, het is goed dat jij voor me bidt, goed dat jij je geloof gebruikt voor me, zeg maar. Maar in ervaring is mensen er echt niet voor openstaan, dan kom je er gewoon niet doorheen. En weet je, het is ook niet dat je iets forceert op iemand, maar je kan wel jouw geloof gebruiken voor iemand, absoluut. Ja. Voorin waren nog 2 vragen.
5: Jij zegt op het plaatje dat je in je geest kun je twijfel hebben. Kun je in je geest ook andere dingen hebben die negatief voor je kunnen zijn?
3: Ja, het spreekt inderdaad over je geestelijke mens. Je kan ook angst hebben in je geest. Ook dat kan zeg maar je geest beïnvloeden. Ja?
6: Ja, de Bijbel zegt ook laat ons reinigen van alle besmetting van het vlees en de geest.
3: Amen, volgens mij. Peter.
6: Broer, ik vond het heel mooi dat je een rema-woord, een gesproken woord van God krijgt over zo'n schaduw. En ik heb ook bij T.B. Joshua vaak gezien, hè? Dan was er bijvoorbeeld iemand dat echt een gat in zijn, in zijn billen, zou ik maar zeggen, zo groot als een vuist. En daar had hij ook gebeden, Heer, wat moet ik doen? En dan had de Heer gezegd, stop dat gat vol met wol en profeteer tegen die wol. Wol wordt vlees. Nou, dat groeide dicht. Jij krijgt nu een rema-woord van God. Heel vaak hoor je dat mensen logos, half religieus iets gaan doen. Dus er zijn heel veel mensen die, oh, genees in onze schaduw, genees in onze schaduw. En gaan dat eigenlijk doen of imiteren of kopiëren. Maar jij krijgt nu een rema-woord waar je je geloof op bouwt. Zou je daar iets van kunnen vertellen?
3: Ja, goeie vraag. Voor de mensen die het verschil niet een beetje kennen, is tussen logos is het geschreven woord van God en rema noemen vaak het gesproken woord van God. Dus God iets in je geest spreekt. En Kijk, wat je zegt, heel veel mensen die beginnen dan... Je hebt mensen die uit eigen kracht zeggen, ja, de Bijbel zegt... Maar heel vaak is het verstandelijk instemmen. Het is anders geloven met je hart. Dus voor sommige dingen, ondanks dat het woord van God het zegt... Kijk, het grappige is, dus de eerste twee keer met die schaduw... was dat beide keren God het zei. En toen laatst was ik in een dienst. En toen wist ik gewoon, ik heb hier geloof voor. God had er niks over gezegd. Toen wist ik gewoon, ik heb er geloof voor. En daarom zegt de Bijbel, ook geloof werkt als een mosterdzaad. Je moet het zaaien, je moet het gebruiken en het groeit. Dus laatst was ik in een dienst. En toen zei ik, nou, laat maar iemand naar voren komen. Mijn schaduw staan en die geneest. Ik had geen rema-woord, maar ik had wel absoluut geloof in mijn geest. Dus omdat je geloof daarin eigenlijk gegroeid is, laat ik het zo zeggen. Dus sommige dingen beginnen met een, ondanks dat je weet dat het woord zegt, dat het... Dan spreekt God erover. Ja, en dan groeit je geloof er gewoon in. Dus dan weet je gewoon altijd zeker van, oké, dit gebeurt. Amen? Amen. Prijs God nog. Nou, je steekt zo lief je hand op, dat ik toch ga vragen of Marion genadig wil zijn. Ze heeft de sportschoenen aan.
7: Ik vroeg me af bij het spreken tegen de vijgenboom of het vervloeken van de vijgenboom. Hoe kan het overeenkomstig de wil van God zijn?
3: Nou, Jezus was geen lid van het Wereld Natuurfonds.
7: Nee. En ook misschien zit daar een stukje van mij in. Ik weet soms niet precies wat ik dan wel of niet mag bidden.
3: Nee, ik snap het. Kijk, normaal gesproken gebruik je autoriteit... Kijk, ik zeg altijd, je gebruikt gebed om dingen van God te ontvangen. En je gebruikt je autoriteit voornamelijk tegen de dingen van de duisternis. He, dus ziekte noemt de Bijbel een overweldiging van de duivel. Dus je spreekt in autoriteit tegen ziekte. Komt niet van God, is van de duivel. Waarom vervloekte Jezus die vijgenboom? Omdat de Bijbel zegt, nou, hij vond er geen vrucht aan. Dat was een vruchteloze boom. En dat is weer een iets verder verhaal. De Bijbel zegt, het was niet de tijd voor vrucht, maar... In een vijgenboom zaten al twijgjes die vrucht moesten geven. Als die er niet aan zaten, kwam er ook nooit vrucht. Dus Jezus wist gewoon, dit is een vijgenboom die geen vrucht draagt. En hij bestrafte die vijgenboom. En dus dat is de reden dat hij dat deed. Het was ook niet zo dat Jezus iedere boom bestrafte die hij tegenkwam, die geen vrucht droeg. Maar dus kijk, je gebruikt je geval, je autoriteit, worden in je mond tegen de dingen van de duivel. Maar ook gewoon om dingen te spreken. Op het moment dat je dingen begint te spreken, begint het te gebeuren. Ja? Oké, zullen we gaan staan? Zullen we afsluiten? Halleluja. Ook de mensen thuis, dank u Vader voor deze les. Heer, ik bid dat het woord wat vanavond gezaaid wordt, Heer, dat het 100-voudig vrucht zal dragen in de levens. Dat de Satan er niet zal roven. Heer, ik wil ook iedereen zegenen gewoon om erop te mediteren en te mediteren. Heer, en we danken dat er een volk van geloof opstaat in dit land. Wat niet wandelt naar zintuigen en niet wandelt wat mensen zeggen. Heer, maar dat we machtige getuigenissen gaan horen van de grote daden die gedaan zijn. In uw machtige naam. Wil iedereen zegenen die het onderwijs heeft gekeken, live of hier aanwezig was. In de naam van de Heer Jezus. Dat je de kop zal zijn en niet de staart. Dat je gezegend zal zijn op elk gebied van je leven. In de naam van de Heer Jezus Christus. Amen en amen.
2: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
1: Heb je wel eens nagedacht over de Bijbelteksten die ons oproepen om op Jezus te gaan lijken? Of om dezelfde wonderen te doen als Jezus? Lijkt moeilijk te geloven toch? In het gratis boek Supermens ontdek jij wie je bent in Christus en de identiteit, kracht en autoriteit die God jou gegeven heeft. Bestel Supermens gratis op frontrunners.nl. Wist jij dat de Bijbel in 3 Johannes 1 vers 8 zegt dat je een medearbeider wordt van de waarheid als je partner wordt van de bediening? Dat is geweldig nieuws, want dat betekent dat jij door jouw maandelijkse bijdrage hebt meegewerkt aan het bereiken van miljoenen mensen via ons onderwijs en dat mensen gered, genezen, bevrijd, veranderd en vervuld worden met de Heilige Geest. Bovendien help je door jouw partnerschap mee aan de honderdduizenden gratis boeken die we weggeven en de duizenden mensen die we trainen in onze Bijbelscholen. Al die vrucht en al het resultaat wordt ook de vrucht op jouw leven als je partner bent van Frontrunners. Dat is de kracht van partnerschap. Wil jij ons helpen om nog meer mensen te bereiken en wil je deel hebben aan de vrucht? Word dan partner en vul je maandelijkse gift in via frontrunners.nl.
0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
8: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: Well, thank you so much for joining us today. We love you.
10: Zijn we dankbaar voor alle kijkers van Hour of Power.
11: En dat is juist de kracht van mijn geloof.
9: God will do incredible things in your life.
12: Verlang je ook naar vrijheid? Ik denk dat dat iets is waar iedereen wel naar op zoek is. En Bobby Schuller gaat erover spreken. Het verlangen naar vrijheid en hoe je dat invulling in je leven kan geven. We hebben natuurlijk veel muziek in Shepherd Grove. Onder andere het lied Blessed. Dat gaat over de zaligsprekingen. En het mooie This is a Day. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Dat is ook deze dag. En dus van harte welkom bij Hour of Power. En ik heb twee bijzondere gasten aan tafel. Het is eigenlijk de levensgeschiedenis van heel veel gezinnen die door een gezinsdrama in de problemen komen. Emmeline Bakhuis, je bent arts. Je hebt je zoon Topias meegenomen, een aanstaand criminoloog. Door welke pijn ben jij gegaan als nu alleenstaande moeder?
13: Hele diepe pijn. Pijn van het loslaten van dromen. Pijn van het alleen verder moeten met drie kinderen, hele jonge kinderen. Pijn met een maatschappij die dat moeilijk vindt om daarmee om te gaan.
12: Ja, het is onthutsend hoeveel alleenstaande gezinnen er zijn.
13: Er zijn 600.000 alleenstaande oudergezinnen.
12: Dat is een kwart van.
13: Dat is een kwart van alle gezinnen. En dat betekent dat er 750.000 jongeren opgroeien in een gezin met één ouder.
12: En dat ben jij, Tobias, als je gaat erover vertellen. Hartelijk welkom bij Hour

0: prachtige lied, Come to Me. Wat een indrukwekkende woorden. En tegenover zit een huisarts met haar zoon, Tobias en Emmeline. Je bent huisarts in Pijnakker. Hoeveel keer per dag schrijf je paracetamol voor?
1: Als het aan Nederland ligt, denk ik continu. Ik zou aandelen hebben moeten kopen.
0: Ja. Heb je ze zelf veel ingenomen toen je het moeilijk had?
1: Nee, niet veel, want het was een ander soort pijn.
0: Ja, wat was die pijn?
1: Waar paracetamol niet voor helpt.
0: Wat was die pijn?
1: De pijn van het los moeten laten van de droom die je hebt. Van het idee van, ik trouw ten overstaan van God. En we gaan dit samen doen. En dan toch kom je er alleen voor te staan met 3 hele jonge kinderen. Ze waren 1, 2 en 3. En dan moet je alleen verder. En dat doet pijn. De pijn is bijna niet te beschrijven.
0: Probeer het eens.
1: Je hebt een ideaal plaatje. Je trouwt niet om alleen verder te gaan. Dus je verwacht dat je het samen oppakt. Ik kwam er alleen voor te staan, ook financieel alleen voor te staan. En ik liep tegen een enorme muur aan binnen de medische wereld, binnen de juridische wereld. Ik ben huisarts, dus mijn advocaat zei, nou, jij kan best voor jezelf zorgen. Maar er waren ook 3 kleine kinderen. En dan ben je heel, heel erg alleen.
0: Ja, je trouwde gelukkig. Ja. Je man die je als schuilnaam Daan geeft, die veranderde opeens. Wat gebeurde er in zijn leven?
1: Hij kon eigenlijk de drukte van het gezin niet aan. Dat hebben we niet van tevoren geweten. Dat heeft niemand geweten. En hij heeft uiteindelijk een burn-out gekregen, waarbij hij veel dreigde zichzelf wat aan te doen of om eruit te stappen en ons mee te nemen. Dat is een bestek van 3 jaar, dat het heel intens was.
0: Maar dat is heftig als u zegt, ik stap uit het leven en ik neem jullie ook mee.
1: Is ook niet iets waar je mee te koop loopt. Nee. Je gaat niet naar de buurvrouw op de koffie zeggen van, nou ja, hij heeft weer aan het spoor gestaan. Dus dat hou je voor jezelf. En je probeert te roeien met de riemen die je hebt, met de hele kleine kinderen, allemaal nog in de luiers. Waarbij iedereen zei van, ja, wij gaan niet op die kinderen passen, want dat zijn er 3. Daarbij waren we net terug geëmigreerd uit Engeland. Dus ik had ook niet een heel goed netwerk. Dus dat was heel erg eenzaam.
0: Ja. Je noemde net die indrukwekkende cijfers van Nederland. Kun je ze nog een keer?
1: Er zijn 600.000 gezinnen waar maar 1 ouder is. Dat betekent, dat is ongeveer 1/4 van alle gezinnen. En dat betekent dat 750.000 jongeren tussen de 0 en 20 opgroeien in een gezin waar maar 1 ouder is.
0: Ja. Jij groeit op, Tobias, al heel lang in een gezin met 1 ouder. Je moeder, je bent de oudste. Zie je vader nog wel eens?
2: Nee, die zie ik niet meer tegenwoordig. Dat contact is 10 jaar geleden volgens mij verbroken.
0: Ja. Nu. Vind je het erg?
2: In het begin had ik er heel veel moeite mee. Ja. Vooral zeg maar als puber wordende, dan zonder vader op te groeien is wel heel erg moeilijk.
0: Doet hij zijn best om jou te bereiken of?
2: Niet heel erg of zo. Nee. Hij heeft het geprobeerd, alleen is toch weer spaak gelopen.
0: Ja. Vind je het moeilijk?
2: Jawel, af en toe wel heel erg.
0: Ja. Ja. Ach. Nou ja, je ziet de ontroering bij je zoon. En hoeveel van die kinderen zullen die emotie ook ervaren?
1: Ja, en dat is ook het hele eenzame. Je kan een heleboel voor je kinderen oplossen. Je kan pleisters plakken, je kan ze begeleiden met de keuze van school, met de keuze van muziek. Maar dat stukje, dat gemis wat zij ervaren, dat kun je nooit compenseren. En dat zul je dus ook moeten accepteren als alleenstaande ouder, dat dat hun verdriet is. Dat is hun weg die zij moeten gaan. En dan kan je alleen maar bidden en hopen dat zij kracht krijgen om daar een goede weg mee te vinden.
0: Wat was je gebed voor je kinderen? Is je gebed?
1: Dat ze zich gedragen mogen voelen. En dat het goed is. En dat hij niet loslaat wat hij begonnen is. Dus hij is met ons begonnen. En dat ik alleen maar gebleven was niet mijn keuze. Deze kinderen zijn mij toevertrouwd. Daar heb ik zelf niks voor gedaan. Die zijn mij toevertrouwd. En dat wil ik ook graag tot een goed eind brengen. Dus die staan op 1. Dat is ook de reden dat ik altijd om de kinderen heen heb gewerkt. Wat heel ingewikkeld is, want daar is Nederland totaal niet op ingesteld. Besef wat er niet is. Dat als je het alleen moet doen, dat het dan heel complex kan zijn. Dat als een kind ziek wordt, dat je niet zomaar zorgverlof op kan nemen, want dan heb je geen inkomen. Dus er zijn heel veel, zeg maar, dingen waar niet over gepraat wordt, wat wel op je pad komt en waar je maar een weg mee moet vinden.
0: Je man is gewoon weggegaan op een dag. Heeft jou achtergelaten met je kinderen. Raakte je niet verbitterd?
1: Nou, ik ben huisarts. Dus ik heb altijd gezegd, het is deel van zijn ziekteproces. Ja. Ik denk in gezond en ziek. En ik heb hem dus nooit, ik ben nooit verbitterd geraakt. Ik vind het verdrietig dat hij zijn verantwoordelijkheid naar zijn kinderen niet genomen heeft. Maar verbitterd ben ik niet. Ik ben een ontzettend rijk mens met 3 prachtige kinderen. Dat, ja, en elk leven kent nou eenmaal obstakels en verdriet en het los moeten laten. Ja, dit is mijn weg.
0: Ja. Beschrijf die weg eens van je moeder Tobias. Hoe maak je haar mee?
2: Als een heel erg bezig bij. Ze is echt, ze wil alles voor iedereen doen. Dat heeft ze waarschijnlijk ook meegekregen in de jaren dat ze dat dan echt alleen moest doen met 3 kleine kinderen. Druk, druk, druk.
0: Ja.
2: Altijd heel lief. Ik kan altijd dingen bij haar kwijt. Dus gewoon altijd heel zorgzaam. Ze kijkt om naar de ander om zich heen. En gewoon als zij het zwaar heeft, af en toe ook gewoon even luisterend oor zijn. Dat is, ja, kan ook echt helpen.
0: Ja. Trots op je kinderen?
1: Absoluut.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Want zoals Tobias hier zit, ik ken heel veel kinderen van gescheiden ouders die een enorme pijn met zich meedragen. Die tussen 2 ouders laveren. Heel veel pijn en heel veel verdriet. Jij hebt je daarin verdiept. Hoe diep is dat?
1: Ja, die pijn is natuurlijk gigantisch. Kijk, ik kom uit een situatie waar ik bijna mazzel heb gehad. Dat de vader heeft gezegd 10 jaar geleden, ik kan het niet meer. Dus toen stond ik er alleen voor. En het echt helemaal alleen doen heeft dus ook zijn voordelen. Want je, die pijn die kun je zelf behappen. Het feit dat kinderen van hot naar her gesleept worden en dat er ruzie gemaakt wordt, is heel schadelijk voor die kinderen. Ik heb mijn kinderen altijd voorgehouden dat ze uit liefde geboren zijn. Ik heb nooit met 1 woord kwaad over hun vader gesproken. Wel over dat hij ziek geweest is en dat hij het niet kon. Maar ik heb hem altijd hoog gehouden en met reden. We zijn natuurlijk niet voor niks getrouwd. Het kan niet zo zijn dat je trouwt en dat je daarna elkaar de grond inboort. Je hebt samen kinderen gekregen. En ik zeg altijd, als hij een ander soort ziekte had gekregen, dan had ik hem ook hoog gehouden. Dus
0: jij bent naast huisarts ook coach.
1: Ja.
0: Jij coacht ook alleenstaande ouders.
1: Ja.
0: Wat kom je het meeste tegen?
1: Eenzaamheid.
0: Ja?
1: Ja, eenzaamheid en frustratie.
0: Ja.
1: Ja.
0: En wat zeg je dan?
1: Hou vol. En ook kijk goed naar jezelf. Neem goed tijd voor jezelf. Want dat is wat vaak mist. Van de tijd voor jezelf om het je te gunnen. Want alles draait om dat gezin. En je staat 's ochtends vroeg op. Het gezin, je werk. Ik heb nooit alimentatie gekregen. Er zijn heel veel ouders die geen alimentatie krijgen. Die regelgeving is steeds meer beperkt geraakt. Want iedereen moet kunnen werken. Maar dat is best een opgave.
0: Ja.
1: Dus als mensen bij me komen, gaan we eerst eens bespreken van, joh, wat is er met je gebeurd? En hoe sta jij erin? Hoe kun je accepteren dat pijn en verdriet horen bij jouw weg, jouw leven? En dat die pijn en verdriet jou gaan vormen tot wie jij mag zijn. Want niks gebeurt zonder reden.
0: Hoe verbind je dat met het geloof? Met Jezus die ook pijn heeft geleden? Met de Bijbel die vol staat van verhalen van mensen met pijn?
1: Ja, daar haal je natuurlijk kracht uit. Het is dus door de eeuwen heen. Dus er is niks nieuws. Dus jouw pijn is niet uniek. En dat is ook waarom ik nu een platform ben begonnen. De Happy Mappa Company, dat is eigenlijk voortgekomen uit het boek. Ik bedacht, mensen hebben, als je alleen blijft, dan zit je in diepe rouw. En dan weet je niet zo goed waar je allemaal recht op hebt en wat je moet doen. Dus ik heb een platform opgericht, een non-profit platform, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. We gaan waarschijnlijk koffieochtenden organiseren. Maar op die website, happymappa.com, kun je dus vinden, waar heb ik recht op? Bijvoorbeeld kinderen onder de 12 mogen gratis met het OV. Wist ik niet, was handig geweest. Dus er staan allemaal informatie wat ik bij elkaar verzameld heb voor alleenstaande ouders, dat alles bij elkaar zit. Wat moet ik bijvoorbeeld regelen bij de notaris, mocht ik wegkomen vallen? En daar kan je doorklikken. Waar heb ik als alleenstaande ouder recht op? Welke extra financiën kunnen er komen? Is een platform om elkaar te bemoedigen. Om mensen bij elkaar te brengen. Want iedereen denkt dat hij het alleen doet. Maar je doet het niet alleen. Allereerst mag je vertrouwen dat je gedragen wordt. Maar je mag ook elkaar opzoeken.
0: En word je dan gedragen?
1: Nou, dat is, het werkt als hetzelfde. Dat een fles cola, daar blijft altijd wat in zitten. Dus als je denkt dat je op het laagste punt bent van dat je het echt niet meer kan, dan is er toch nog wat. En dat kleine beetje cola, dat is de kracht van boven.
0: Zo heb ik het al nooit gehoord.
1: Dat zit er dus altijd nog in.
0: Dat is wel een grappenmaker, hè, je moeder?
2: Ja, die is het altijd vol grappen, ja.
0: Dus als jij pijn hebt, zeg zo, ik neem maar een paracetamolletje, Tobias.
2: Zeker.
0: Tobias, jij groeit op in een gebroken gezin met je twee zussen. Jij knokt er ook voor om wat van het leven te maken. Heel veel lui van jouw leeftijd zeggen van, ja, ik heb nog zoveel pijn en verdriet, ik kom niet verder. Hoe knok jij je eruit?
2: Ik ben gewoon heel hard aan het werk gegaan. Dat ik ben gewoon op mijn schoolwerk gaan storten en lekker mijn sociale leven opgepakt. Ja, met dus de hulp van mijn zusjes en mijn moeder, die me altijd steunen als ik het moeilijk heb. En me ook motiveren om de beste versie van mezelf te worden.
0: Dat vind ik mooi, de beste versie van jezelf. Ben je gelovig?
2: Ik ben gelovig, ja.
0: Dus wie is God als vader voor je? Kun je daar een beeld bij vormen of is dat moeilijk?
2: Nou, God als vader is voor mij iemand die me steunt als ik het nodig heb. Die een luisterend oor is als ik even in het prut zit, laat ik zo zeggen. En die toch, ja, me helpt door de dagen heen te komen. Ja, dus me heel erg steunt.
0: Ja. Je studeert criminologie. Dus straks ga je onderzoeken doen waarom mensen zich gedragen zoals ze gedragen.
2: Klopt.
0: Lijkt me heel spannend. Ik ga naar jou. Je hebt twee boeken geschreven. Die heb je onder een pseudoniem geschreven.
1: Ja. Het eerste boek ben ik begonnen toen het heel erg misging.
0: De geur van witte freesia's.
1: Ja. Freesia's waren mijn trouwboeket.
0: Oh ja.
1: En de rechercheur in de tijd, we zijn de politie erbij betrokken geweest, die zei, wil je iets voor me opschrijven wat er allemaal gebeurd is? En toen ben ik begonnen met schrijven. En toen merkte ik dat naarmate ik dat steeds meer deed, dat het heel erg hielp om dingen een plek te geven. En ook om bijvoorbeeld de staan in het boek quotes uit onze trouwliturgie. Om daar een weg mee te vinden. Dus ik ben gaan schrijven. Ik heb daar uiteindelijk 12 jaar over gedaan. En ik heb het onder een pseudoniem geschreven, omdat ik zoiets had van, nou, ik wil, we zijn in liefde getrouwd, we hebben de kinderen in liefde gekregen. Ik wil mijn verhaal vertellen, maar ik wil niemand daarmee kwetsen. Ik wil niet dat de vader van mijn kinderen of mijn kinderen daar uiteindelijk problemen mee krijgen. Ja. Want dat is het niet waard.
0: Mooie recensie uit de Telegraaf. Het leest als een thriller, een boek dat je bijblijft, onder je huid gaat zitten. Verplichte literatuur voor iedereen die niet alleen het levensverhaal van een ander wil lezen, maar ook bereid is naar zichzelf te kijken.
1: Ja.
0: Mooi verwoord.
1: Ja. Ja, en daar ben ik heel dankbaar voor.
0: Ja.
1: Ik heb ook heel bewust gekeken van, het moet niet een verhaal worden van, ja, en hij dit en hij dat. Nee, maar wat was mijn aandeel nou in dat geheel?
0: Ja, mooi hoor. Je bent bezig weer een boek te schrijven, maar dit is het boek wat net verschenen is, Met Liefde. 3 kinderen, 1 moeder, onze weg naar hoop en herstel. Dat vind ik heel mooi. Wat wil je vanuit dat perspectief meegeven?
1: Er is hoop. Ook als je in de allerdiepste put zit, dan mag je weten dat er iemand is die bij jou is en die met je meegaat. En zoek elkaar op. Het herstel vindt plaats ook door de mensen om de alleenstaande ouders heen. Dus als je iemand in je omgeving hebt die alleen ervoor staat, vraag eens of je misschien een maaltijd kan koken. Of breng de vuilniszakken eens weg. En misschien moet je dat 2 keer vragen.
0: Ja.
1: Maar dan is het toch fijn,
0: ja,
1: als de mensen in je omgeving in ieder geval er oog voor hebben, dat het niet zo simpel is als dat het lijkt.
0: Ja. Ben je een sterke vrouw geworden door het huwelijksdrama, of was je dat altijd al?
1: Ik denk dat ik dat wel was al, maar dat het wel versterkt is. Ja, je zal wel moeten.
0: Ja, wat is je favoriete Bijbeltekst?
1: Psalm 139. Hij kent mij, van begin tot eind. Hij weet waarom ik dingen doe.
0: Ja, hij weet van mijn zitten en mijn staan.
1: Ja.
0: Ja. Ervaar je dat ook elke dag zo?
1: Dat ervaar ik elke dag. Bij het opstaan en bij het naar bed gaan. En ik mag erop vertrouwen dat het goed is. Dat hij een plan met mij heeft. Ja, maar, en dat dat plan misschien niet is wat ik in mijn hoofd heb. Ja, dat is mijn probleem.
0: Ja. Wat is je droom?
1: Mijn droom is dat mijn kinderen mogen uitgroeien tot liefdevolle, zorgzame mensen en evenwichtige volwassenen. Met een rotsvast vertrouwen de toekomst mogen ingaan.
0: En dat je een gelukkige oma gaat worden?
1: Absoluut.
0: Tobias?
1: Hint, hint.
2: Oh, zo.
0: Daar ben ik nu nog niet aan toe, denk ik.
2: Nee.
0: Goed. Heel fijn dat jullie hier waren. Dankjewel voor het delen van het verhaal, want het is niet makkelijk. Tobias, sterkte met je studie. En jij met je huisartsenpraktijk, met je coach en met je boekschrijven. En druk, druk, druk, zoals je zoon zei. En ik laat jullie niet met lege handen naar huis gaan. En ik geef je graag dit geschenk. Je bent een trouwe kijker van Hour of Power. Je hebt een tante, hè, van 99 die altijd naar Hour.
1: Die kijkt altijd. Ja. Iedere zondag kijkt ze. Wat prachtig, Jan.
0: Ja, hè?
1: Ja, heel mooi. Dankjewel.
0: Tobias, voor jou heb ik helaas niks.
2: Nou, wat jammer.
0: Ja. Oh, nee hoor, het zou toch erg zijn. Kijk eens, kun je wat hierop staat?
2: Blessed.
0: Vind je het leuk?
2: Ik vind hem erg mooi.
0: Nou, doe hem op, zou ik zeggen.

Op een gegeven moment wist al lang waar Adam natuurlijk zat. Ze hadden dreigen verstopt in de bosjes met een zogenaamd een vijgenblad. Maar gewoon bladeren en alles en zo. Weet je, en God die zei van, waar ben je? Weet je, ja, ik ben hier. Ik heb me verstopt, want ik schaamde me omdat ik naakt was. Wie heb je verteld dat je naakt was? Weet je, dus, maar God is niet gelijk weggegaan of heeft gelijk een grote afstand genomen. Als hij, nee, alleen God kon niet meer in hen zijn. He, dus dat is wel belangrijk om te weten dat God niet meer in de mens kon zijn. Nou, mensen die denken vaak dat God boos is op ons door de zonde en dat hij ons wil straffen. Zo wordt het Oude Testament gelezen en zo wordt de wet voor gelezen en ze halen al die dingen aan. Weet je, en dan als andere mensen dan dat horen, denken ze zo, God is echt toornig, weet je, God is een boze God. Maar alles wat God deed in het Oude Testament, dat deed hij uit liefde. Ik bedoel, de mensen waren compleet in zonde. Maar er was geen wet. Dus de mensen wisten niet hoe dat tegen de wil van God inging. Ja, hun zonde werden ze niet toegerekend omdat er geen wet was. Ja, dus daar staat ook van, daar waar geen wet is, is er ook geen overtreding. Ja, dus als jij niet weet dat iets fout is, dan kan het dus je ook niet aangerekend worden, om het maar zo te zeggen. Dus zij hadden geen wet, zij hadden geen maatstaven. Ja, ze gingen zich aan elkaar meten. Ik bedoel, het verhaal kennen we van Cain en Abel. Nou, Cain die ging weg voor het aangezicht van God, maar hij werd niet omgebracht, terwijl hij zijn broer had vermoord. Dus hij werd niet gestraft door God, hij ging zelf weg van het aangezicht van God. Kreeg dan vervolgens een stempel, een merkteken. En dan heb je Lamech. En Lamech is degene die uit hem voort is gekomen. En Lamech had twee mensen vermoord om een bepaalde reden. De ene omdat hij vanwege stream en de andere was het voor iets anders. Dat ik zo even niet uit mijn hoofd weet. Maar had twee mensen omgebracht waarvan hij vond dat hij er een goede reden voor had om dat te doen. En dan zegt hij vervolgens tegen zijn vrouwen, luister, Cain die werd al beschermd door God. Vanwege een moord die hij nooit had mogen plegen. Want zijn broer had helemaal niks gedaan. Maar ik heb twee moorden gepleegd waarvan ik gewoon wel weet dat ik een goede reden ervoor had. Dus als God Cain al beschermde, hoeveel te meer zal hij mij wel niet beschermen? Hoeveel te meer zal hij mij dan wel niet wreken? Dus ze gingen zich aan elkaar lopen meten om te zien wat hun staat was, zeg maar. Maar er was helemaal geen wet en er was helemaal geen overtreding. Dus het was gewoon helemaal niet in te schatten van mensen of iets goed of slecht was. En de mensen realiseerden zich daar dus ook niet door hoe ongelooflijk slecht ze er eigenlijk aan toe waren en hoe verloren ze waren in de duisternis. Nou, toen kwam God, die kwam toen met Mozes en met de wet. En de wet kwam uiteindelijk om kaders aan te geven, zodat mensen zich bewust zouden worden van hun ellendige staat en dat zij een verlosser nodig hadden. De wet die bracht als het ware de zonde in ons naar boven. Het wakkerde als het ware de zonde aan. En er zijn veel bijbelteksten over aantalen, maar we gaan nog dit soort thema's gaan we nog behandelen. Dus daar zal ik nu verder niet ingaan. Maar de wet die bracht die zonde in ons naar boven. Nou, Paulus schrijft in Romeinen 7 vers 13 schrijft hij over de wet. Is dan het goede de oorzaak van mijn dood geworden? Volstrekt niet. Maar de zonde heeft, opdat zij als zonde zichtbaar zou worden, door het goede, dat is dus de wet, voor mij de dood teweeggebracht. Opdat door het gebod de zonde uitermate zondag zou blijken te zijn. Dus wat Paulus eigenlijk zegt is dat die wet ervoor zorgde dat wij ons bewust werden van onze ellendige staat. Dat wij een verlosser nodig hadden. En God heeft nooit de intentie gehad toen hij de mens schiep om ons verloren te laten gaan. 2 Petrus 3 vers 9 zegt dat God niet wil dat de enige verloren gaan. Zijn intentie is nooit van ik ga de mensen schapen en dan gaan ze vervolgens verloren. Nee, God is liefde. 1 Johannes 4 vers 8. Hij is een goede, goede God. Maar omdat zonde niet werd toegerekend aan ons door gebrek aan regels, hadden wij gewoon een probleem. Wij konden niet begrijpen waarom iets slecht was, want er waren geen kaders. En daarom kwam de wet. En daarom handelde God soms hard met het Joodse volk. Hij moest hen laten inzien dat wat zij deden en hoe zij leefden, dat het ver beneden Gods standaard was. Ze moesten worden wakker geschud. Anders zou er namelijk nooit een maagd overgebleven zijn om Maria uitgeboren te laten worden. Ik bedoel, de hele wereld sliep met de hele wereld. Ik bedoel, je kan verhalen lezen in de Bijbel, er lust er honderd geen brood van.
rode oortjes, die kan er helemaal niks mee. Dus je denkt van, hoe is het mogelijk dat bij wijze van spreken een Lot, die had twee dochters. En die dochters hadden zoiets van, hey, er is geen man, dus er komt niemand naar ons. Weet je wat, dan gaan we onze vader dronken voeren en dan gaan we wel met hem naar bed, zodat we kinderen krijgen. Ik bedoel, hoe dronken moet je zijn om niet te weten dat je seks hebt, zeg maar. Ik bedoel, hoe

0: Ik ben zelf gelukkig. Ik ben één keer in mijn leven dronken geweest. En daar had ik ongelooflijk veel spijt van. Want ik werd gelijk baldadig. En ik ben 2 dagen doodziek geweest. Dus dat doe ik ook nooit meer van mijn levensdagen niet. Maar gewoon dat je zo dronken moet zijn. Dat je dan nog seks kunt hebben. Hè? Maar dat je wel seks kunt hebben. Maar dan niet meer weet met wie je seks hebt. Zeg maar. Ik bedoel, hoe gaat zoiets? Ik kan daar maar geen beeld bij voorstellen. En het is niet 1 nacht. Het was gewoon 2 nachten achter elkaar. Dat ik misschien s'morgens wakker was. Dacht van zo, er is iets met me gebeurd. Maar ik weet niet wat. En vervolgens lopen allebei zijn dochters lopen met een dikke buik. Ik vind het een bizar verhaal. Maar het staat echt in de Bijbel. De mensen hadden gewoon helemaal geen... Ze hadden helemaal geen kader. Er was gewoon helemaal niks wat ze zich konden... inbeelden gewoon van, weet je, wat goed en slecht was en zo. En ze deden maar gewoon wat ze wilden. Sodom en Gomorra, man. Dat was gewoon waanzinnig. Het was gewoon waanzinnig. Maar goed, daarom komt dus de wet. Weet je, en de mensen zouden nooit geweten hebben zonder de wet dat ze verlost zouden moeten worden. Dus wat God deed in het Oude Testament, dat deed God uit liefde en uit genade. Hij deed het uit liefde en uit genade. God heeft altijd heel dicht bij de mens willen blijven. En hij heeft altijd een relatie met ons gewild. Daar zijn wij voor geschapen. Zoals ik net al aangaf, weet je, dat God gewoon Adam en Eva nog steeds opzocht. Weet je, en toen Cain zijn broer vermoordde, sprak God nog steeds met hem en beloofde hem te beschermen. Dat is gewoon waarin laat God gewoon zien dat hij gewoon een relatie met ons wil hebben. En dat hij ons niet verwerpt en afstoot. Dat hij niet wil dat wij verloren gaan. Hij wil relatie en intimiteit met ons hebben. Zodat wij worden waarvoor we geschapen zijn. Nee, zodat wij een afspiegeling worden van zijn goedheid. Dat we een afspiegeling worden van zijn liefde. Dat we gewoon kopietjes worden van wie Christus is. God wil altijd relatie. Hij wil altijd intimiteit. Hij wil in ons wonen. Alleen dat kon natuurlijk niet meer door zonde. Nou, wat gebeurde er? God die bleef bij ons in de wolk overdag. En hij bleef bij ons in het vuur in de nacht. Hij woonde bij ons in de tabernakel. Weet je? En hij ging voor ons uit en hij beschermde ons. Hij kon alleen niet meer in ons zijn. Maar zijn perfecte wil is altijd relatie geweest. Hij wil ons tot een vader zijn. En dat wij hem tot zonen en dochters zijn. 2 Korinthe 6 vers 18. Jezus zegt in Matthäus 18 vers 11. Ik ben gekomen om te redden wat verloren is. Jezus is niet gekomen om te redden wie er verloren is. Want we zijn allemaal verloren. We zijn allemaal verloren. Hij is gekomen om te redden wat verloren is. Wat is er verloren? Die relatie. Niet wie er verloren is gegaan, maar wat er verloren is gegaan. En wat er verloren is gegaan is die intieme relatie met de Vader. Jezus is gekomen om ons allemaal de hele wereld te redden. Om de hele wereld te behouden. God wil niet dat er enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Opdat niemand verloren gaat. Opdat niemand verloren gaat, maar dat allen gered zullen worden. Daarvoor is koning Jezus gekomen. Dat is de reden waarom hij naar deze aarde is gekomen. Waarom hij zijn heerlijkheid en zijn majesteit aflegde. En om hier naartoe te komen en om te betalen met zijn leven, met zijn bloed. Voor ons allemaal. Maar hij kwam zodat die relatie hersteld kon worden tussen ons en God die kapot gemaakt was en die afgesneden was vanwege de zondeval. We konden niet meer tot God naderen. We konden niet meer in zijn aanwezigheid komen. We konden niet met hem wandelen. We konden helemaal niks door zonde. En Jezus is gekomen om dat te redden. Om die relatie te herstellen. En dat doet hij door zichzelf te geven voor ons allemaal. Zodat als we in hem geloven, wij niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Ja, waar we het over gehad hebben. Nou, weet je, in de Bijbel kunnen we gewoon zien, in het Oude Testament, dat iedereen leefde voor zichzelf. Zo ver van God verwijderd, of van God los, zoals we dat willen zeggen. In Jesaja 53, vers 6 staat, dat wij allen dwaalden als schapen, en ieder naar zijn eigen weg. Nou, als jij compleet in de duisternis wandelt, ben je blind en zie je helemaal niks. Jezus zegt in Johannes 12, vers 46, ik ben een licht in de wereld gekomen, opdat een ieder die in mij gelooft, niet in de duisternis blijft. De wet liet ons zien hoe erg we er in feite aan toe waren om in de duisternis waren. Dat is liefde, dat is genade. Want God liet ons niet onze ellendige staat zien om ons te kunnen veroordelen. Hij liet ons de noodzaak zien van verlossing. Hij gaf ons een uitweg, hij gaf ons een vluchtroute. En wij kunnen uit die duisternis stappen. En daar kom ik in een andere les alweer op terug. Maar wij denken dat God boos is en dat we van alles moeten doen om in zijn gunst te komen. Dat we alleen maar relatie met God kunnen hebben als we alles perfect doen in ons leven. Religie leert ons dat als wij ons aan Gods wet, dat wij ons aan Gods wet moeten houden om zo misschien vergeving te kunnen ontvangen, maar niets is minder waar. Het is niet zo dat je eerst perfect moet zijn en dat God je dan pas kan verlossen, zoals religie dat ons wil leren. De Bijbel zegt in Romeinen 5, vers 8, dat terwijl wij nog zondaars waren, Jezus voor ons gestorven is. Dus hierin is de liefde van de Vader volmaakt geworden, weet je. Hierin wordt de liefde van God voor ons bevestigd dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Hij gaf zijn enige zoon toen jij en ik nog in de diepe duisternis leefden. Toen wij helemaal niks van hem wilden weten, gaf hij ons zijn enige zoon. Hij gaf het meest kostbare bezit dat hij had. Deed hij dit omdat hij zo boos op ons is en zo teleurgesteld om ons eigenlijk het liefste wil straffen en verloren wil laten gaan? Nee, dit getuigt van zijn liefde. 1 Johannes 3 vers 1 zegt, zie hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft dat wij nu kinderen van God genoemd worden. God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon gaf. Hij gaf ons zijn alles terwijl wij niks van hem wilden weten en compleet en openloos verloren waren en dwaalden als schapen, ieder naar zijn eigen weg. Maar toch gaf hij zijn zoon evenwel. Dat is zijn ware aard. Dat is wie hij is. Hij is een geweldige, fantastische, liefdevolle, genadige, barmhartige, zorgzame, zegende, genezende, bevrijdende, beschermende God en Vader. Halleluja. En hij houdt van ons en hij wil relatie met ons. Dat is de reden van alles, lieve mensen. Dat is de reden van alles. Weet je, God is niet ver weg. Hij is heel dichtbij. Hij straft niet, hij vergeeft. Hij vervloekt niet, hij zegent. Hij maakt niet ziek, hij geneest. Hij is geen toornige God, maar hij is een liefdevolle, liefdevolle Vader. Hij is Abba. En hij wil alles, maar dan ook alles voor jou zijn. Als jij hem gewoon toelaat. Wij kunnen God leren kennen als Vader. En wij kunnen een intieme relatie met hem hebben waarin hij in ons kan zijn en wij in hem kunnen zijn. Waarin jij hem echt mag leren kennen zoals hij echt is. Die onvoorwaardelijke, niet te bevatten, te hoog om te grijpen. Agape liefde. Dat is wie God is. Zijn karakter is zo mooi. Zijn karakter is zo goed. Hij is zo puur. Hij is zo zuiver. Hij is zo onbevattelijk, niet te beschrijven goed. Mijn God is een God die in staat is om het onmogelijke te doen in ons leven. Om ons leven radicaal te transformeren. Eén woord van God kan jouw leven radicaal transformeren. Hij is zo goed. Al die leugens, al die dwalingen, al die valse doctrines, al die dwalingen en valse leren die gegeven worden, al die troep die er gepredikt is, al die onzin, die religie en theologieën en weet ik van wat voor troep en bagger er allemaal is geuit over God en over wie hij is. Mensen die bang zijn voor hem. Mensen die niet in zijn aanwezigheid durven te komen. Mensen die constant onder de veroordeling en de schaamte en de schuld zijn. Mensen die met een lang gezicht naar de kerk toe gaan, rondlopen alsof ze gedoopt zijn in een bad met citroenzuur. Puur omdat ze de God verkondigd hebben gekregen. Die toornige, boze God die met bliksemgichten klaarstaat om je te straffen op het moment dat je een misstap gaat. Omdat ze leugen hebben gehoord, een dwaling hebben gehoord. Weet je, omdat ze geen goed beeld hebben van wie hij werkelijk is. Het is gewoon te triest voor woorden. Dat zijn onze broeders en onze zusters die geroofd worden van de waarheid. Van een leven in vrijheid en een leven in overvloed en blijdschap en vreugde. Een leven waarin we God mogen kennen als papa. En waarin hij ons kent als zijn kinderen. Hoe ga je om met je kinderen? En hoe gaan kinderen om met hun papa? Weet je, we hebben respect en we hebben ontzag. Want hij is God, maar hij is ook papa. En we mogen gewoon bij hem op schoot springen. We mogen gewoon bij hem komen en zeggen, hé papa, hoe gaat het? We mogen gewoon bij hem komen. Altijd. Man, weet je, hij is die onvoorwaardelijke agape liefde. Daarin, in God zo kennen, in zo gnostisch te hebben, daarin is het eeuwige leven wat we eerder hebben besproken. Daarin is het eeuwige leven, dat we hem zo kennen. Lieve broeder en zuster, wie je ook bent, waar je ook vandaan komt, wat je hebt gedaan en niet had moeten doen, en wat je niet hebt gedaan en wat je wel had moeten doen. God wil dat jij hem kent. Op een intieme manier. Van aangezicht tot aangezicht. Van hart tot hart. Van geest tot geest. Dat je hem zo kent. En een intieme relatie met hem gaat ontwikkelen. Waarbij je 24 uur per dag, 7 dagen in de week, non-stop, gewoon met hem kan wandelen. Hand in hand. Door de kracht van zijn Heilige Geest. Je kan gewoon in zijn intimiteit zijn. De hele dag door. Maakt niet uit waar je bent en wat je situatie is. God is dichtbij. Hij is bij jou. Hij is in jou. Hij is op jou. Hij is voor jou. En hij is nooit en te nimmer tegen jou. Hij is een goede God. Amen. Ik hoop dat jullie gezegend zijn. Als je opmerkingen hebt of wat dan ook, stuur ze dan eventjes naar info@johantoet.com. En dan zullen de vragen die je hebt of opmerkingen, misschien heb je getuigenissen, deel ze met ons. En dat helpt ons ook weer. Dat bemoedigt ons. En dan kunnen we weer delen met anderen, zodat anderen weer bemoedigd kunnen worden. Weet je? En nou ja, ik hoop jullie weer volgende week te mogen verwelkomen bij een nieuwe aflevering van One Basics. God bless you. Stay safe. En we horen elkaar spoedig. Doeg.
1: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
2: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.

0: Welkom bij Upstream. Bij Upstream willen we iets met je delen over de goede boodschap van de Bijbel en laten ontdekken wie God is. Daarom gebruiken we alledaagse thema's, maar altijd vanuit een diepere betekenis. En dan hopen we dat je net als wij mag gaan ontdekken dat er meer is. Ik hoop dat het waardevol voor je mag zijn.
1: Ten oosten van Eden. De eerste moordzaak uit de menselijke geschiedenis. Twee broers lopen samen een veld in. Slechts één keer terug. Geen getuigen, geen moordwapen. Alleen bloed dat vanaf de aarde roept. Dit is Moordzaken.

0: begint meteen al een beetje mysterieus. Echt zo'n crimi waar we dan samen over na gaan denken. Ja, vandaag beginnen we dus inderdaad met een nieuwe serie. De serie Moordzaken. En op de flyer, misschien heb je ze zien liggen of heb je ze de vorige week al meegenomen. Daar staat deze tekst. We kijken en luisteren massaal naar series, films en podcasts over moordzaken. Maar waarom eigenlijk? Niet omdat ze gaan over monsters, maar omdat ze gaan over mensen. Mensen zoals wij. Mensen die werden gedreven door ambitie, gekwetste trots, liefde, angst, overtuiging of wraak. In deze serie onderzoeken we 5 moordzaken uit de geschiedenis. We reconstrueren de gebeurtenissen, ontrafelen de motieven en volgen het spoor van de keuzes die alles veranderden. Want achter iedere moord schuilt een vraag die dichterbij komt dan we misschien willen toegeven. Waar zou jij een moord voor willen doen? Ja, die laatste vraag, die gebruiken we misschien, hè, die laatste vraag of die uitdrukking, hè, daar zou ik een moord voor doen, die gebruik je misschien zelfs wel eens gewoon door het leven heen. In de figuurlijke zin dan. Hè, als je met een trektocht bijvoorbeeld door de bergen gaat in de hitte van de zomer, je bent al dagen onderweg, je voelt je vies, je hebt dezelfde kleren al dagen aan, je hebt het warm, dan zou je maar zo kunnen zeggen: ik heb nog nooit zo verlangd naar een douche en een koud biertje. Man, ik zou er een moord voor doen. He, dat zou maar zo een uitspraak kunnen zijn. Dan, als je iemand dat hoort zeggen, hoef je niet de politie te bellen. Je hoeft ook niet bang te zijn, want het is natuurlijk overdrachtelijk bedoeld. Het drukt slechts een sterk verlangen uit. Ik zou er een moord voor doen. Dat wil niet zeggen dat er geen omstandigheden zouden kunnen zijn in je leven waar je het wel degelijk letterlijk bedoelt. Waar je wel degelijk tot een punt zou kunnen komen om bereid te zijn ergens een moord voor te doen. Misschien denk je, nou, dan zou er wel heel wat moeten gebeuren voordat ik tot zo'n daad zou komen. Nou, het blijkt dat we verrassend gemakkelijk als mens tot dingen in staat zijn waartoe je jezelf niet zomaar in staat acht. Daar hebben de psychologen in de afgelopen eeuwen al behoorlijk onderzoek naar gedaan. In de jaren 60 voerde Stanley Milgram een beroemd experiment uit. Je hebt er misschien wel eens van gehoord. Gewone mensen kregen de opdracht om een ander die voor hen niet zichtbaar was. Zij zaten achter wat je ziet, achter zo'n toetsenbord, achter zo'n scherm. Ze waren voor hen niet zichtbaar, maar wel hoorbaar via de intercom. Zij kregen de opdracht om die mensen steeds zwaardere elektrische schokken toe te dienen wanneer ze verkeerde antwoorden gaven. Ze dachten dat die schokken echt waren. Ze wisten niet dat ze onecht waren. Ze wisten ook niet dat een acteur was die schreeuwde en smeekbeden uitte en uiteindelijk stil werd. Toch ging een meerderheid van de mensen die meedeed aan dat experiment gewoon door. Omdat een autoriteit zei dat ze moesten doorgaan. Sommigen twijfelden wel, je kunt er video's over op internet vinden, op YouTube. Maar ze gingen toch door. En het schokkende was, het waren geen sadisten die dat deden. Nee, het waren gewone mensen, zoals jij en ik, die voorheen niet eens wisten wat het experiment inhield. In 1971 werd aan de Stanford University bij San Francisco een beroemd experiment uitgevoerd. Een groep gewone studenten werden willekeurig verdeeld in 2 groepen. Bewakers en gevangenen. En zij speelden eigenlijk een situatie van een gevangenis, speelden ze met elkaar. Maar al snel liep dat uit de hand. Binnen enkele dagen begonnen de bewakers hun macht te misbruiken. Ze vernederden, ze intimideerden en straften de gevangenen. De situatie escaleerde eigenlijk zo snel dat het experiment dat 2 weken zou duren al na 6 dagen moest worden beëindigd. Omdat het gewoon helemaal uit de klauw liep. Ik las tijdens mijn vakantie dit boek. Ik ben een paar weken in Zuid-Frankrijk geweest. Dit boek, Onvermijdelijk Verraad. Ik kreeg het opgestuurd van de auteur Johan den Hartog. Hij had het interview gezien wat ik met Blackbox een aantal jaren geleden heb gehad. En hij vroeg mij of ik mee wilde lezen met een nieuw boek... wat hij op dit moment aan het schrijven is... waarvan de werktitel is De Laatste Mens. In dat interview gingen daar ook over.
1: Twee broers lopen samen een veld in.
0: Daarvoor benaderd. Maar hij stuurde me dus ook digitaal dat boek... Onvermijdelijk verraad. En dat gaat over de plaats Dracht in Friesland. In de periode 1938-1945. Hij gaat grotendeels over wat zijn opa, die maar ten nauwe nood de oorlog overleefde, in die periode allemaal meemaakte en dat had opgeschreven. Onder andere komt in het boek voorbij hoe gemakkelijk in die periode sommige Nederlanders en niet een enkeling werden meegenomen in de retoriek van Hitler en zich aansloten bij de NSB, de Nationaal-Socialistische Beweging. En als NSB'ers tot vreselijke dingen in staat bleken. Tot voor kort was iemand misschien nog gewoon je vriendelijke buurman of plaatsgenoot, maar die veranderde in de loop der tijd, en dat ging soms best snel, in monsters. Iemand die voor martelen en moorden de hand niet omdraaide, vanwege het feit dat hij in die bepaalde ideologie was gaan geloven. De uitspraken van de Canadese klinisch psycholoog Jordan Peterson blijken angstig waar te zijn. Hij zegt bijvoorbeeld: het potentieel voor gruwelijk gedrag schuilt in ieder mens. Het potentieel voor gruwelijk gedrag schuilt in ieder mens. Een andere uitspraak van hem is: onder de juiste omstandigheden zou jij een bewaker in Auschwitz kunnen zijn. Kun je het je voorstellen? Onder de juiste omstandigheden zou jij een bewaker in Auschwitz kunnen zijn. Al het voorgaande, eigenlijk al die experimenten, al die uitspraken, laat zien dat de grens tussen gewone mensen en mensen die tot verschrikkelijke dingen in staat zijn, veel dunner is dan we graag geloven. In de coronatijd zagen we daar al wel kleine voorbeelden van. En wie weet wat ons nog te wachten staat in de tijd waarin we nu leven. Waar de spanningen toenemen, waar verdeeldheid, waar polarisatie, waar het demoniseren van bepaalde groepen toeneemt. Ja, dan is het, liggen dit soort dingen eigenlijk op de loer. En beter er nu over na te denken en het je te realiseren voordat je, net zoals zoveel mensen in bepaalde perioden, er te laat aan dachten en zich erin lieten meenemen. Vandaag kijken we naar de eerste moord uit de geschiedenis van de mensheid. Althans, ik geloof dat het het begin van de mensheid is, zoals het beschreven staat in de Bijbel. Het gaat over de twee broers Kaïn en Abel, de zonen van Adam en Eva. En vandaar dus ook het thema voor vandaag, het eerste deel, een fatale familieruzie. Er staat in de Bijbel... ik ga nog even daar niet naartoe. Want wat ik eerst wil zeggen, zeker als we over zo'n thema spreken, en zeker als ik zeg, ik ga ervan uit dat dit wat in de Bijbel staat ook waar is, dan moet ik er eigenlijk ook bij zeggen, ja, misschien zit je hier en ben je helemaal niet gelovig. Robert zei het net ook al. Dan zou ik je vooral willen vragen om te letten op de analyse die dit verhaal van de mens maakt. Daarin herken je eigenlijk ook wel een stukje van hoe goed vanuit de Bijbel eigenlijk gezien wordt hoe de mens in elkaar steekt. Misschien ontdek je vandaag wel dat de Bijbel verrassend scherp de vinger legt op een kwetsbaarheid die we allemaal hebben. Een kwetsbaarheid die, als we haar niet herkennen, ik zei het net al, ons zomaar een kant op kan sturen waar we eigenlijk nooit naartoe zouden willen. En waar we eigenlijk nooit hadden willen uitkomen. En ontdek je wat de bron is van die kwetsbaarheid. Waar komt het vandaan? Hoe komt het dat we zo kunnen worden aangezet door dingen waar we misschien een enorme hekel aan hebben? Ontdek je de bron van die kwetsbaarheid en kun je misschien voorkomen dat jij een dader wordt? Ja, het verhaal staat in het eerste Bijbelboek, het boek Genesis. In het oorspronkelijke Hebreeuws heet dat geschrift Bereshit. En dat betekent in het begin. En daar staat dit. Adam had gemeenschap met Eva en zij raakte in verwachting. Dat ging toen zo en dat gaat nog steeds zo. De zoon die werd geboren noemde zij Kaïn. Letterlijk betekent dat verkregen van de Heere. Want, zei Eva, met behulp van de Heere heb ik een man ter wereld gebracht. Een volgende kind was ook een zoon, Abel. Abel werd schaapherder en Kain legde zich toe op de landbouw. Nou, je kon toen ook nog gewoon dieren houden. Dat was nog voordat de mens een stikstofdepositie had uitgevonden en van allerlei onrealistische modellen die daarover gaan. Er waren ook nog geen Natura 2000. Alles was Natura toen. Dus heel mooi. Maar laten we het daar maar niet over hebben, over die dingen. Een Apeldoornse boer zou plat zeggen, brek me de bek niet lus. Laten we het daar maar vandaag even niet over hebben. Na verloop van tijd gaat het verhaal verder. Na verloop van tijd brachten Kain en Abel beide een offer aan de Heere. Kain een deel van zijn oogst. Groente en fruit. Maar Abel bracht van het beste van zijn kudde ook het vet. De Heere accepteerde het offer van Abel, maar dat van Kain niet. En we zullen zo zien dat dat Kain zeer ontstemde, dat zijn offer niet werd aanvaard. Maar de vraag is, waarom niet? Waarom werd het ene offer afgewezen en het offer, andere offer aanvaard? Was God dan blijer met een dier dat gedood zou worden, dat gedood werd als offer, dan met groente en fruit en de opbrengsten van het land wat Kain eigenlijk bracht? Nou, daar ging het eigenlijk niet om. Het ging er niet om dat Kain fruit bracht en Abel dieren. Nee, het ging eigenlijk erom dat Kain heel bewust niet deed wat van hem gevraagd werd, verlangd werd. Hij was eigenlijk ongehoorzaam aan Gods gebod. Nou, hoe zit dat dan? Nou, toen Eva er nog niet was, bracht God Adam in de Hof van Eden, ook wel het paradijs genoemd. En toen zei God tegen Adam, je mag van alle bomen in de hof eten, misschien heb je die tekst wel eens eerder gehoord, maar niet van de boom van kennis van goed en kwaad. Want als je daarvan eet, zul je zeker sterven. Nou, waarom had God die ene boom uitgezonderd van al die andere bomen? Het klinkt misschien gek, maar dat was om Adam de mogelijkheid te geven om God ongehoorzaam te zijn. Het doel van God en van Gods wegen, het creëren van de mens, was vanuit liefde, om vanuit liefde met de mens die hij creëerde verbonden te zijn. Maar liefde moet een keuze zijn. Liefde kan niet worden gedwongen, niet worden opgelegd. Liefde is onlosmakelijk verbonden met een vrije wil. En die boom was eigenlijk de toets om te zien of de mens vrijwillig zou kiezen om God te gehoorzamen en hem daarmee ook het liefde te laten blijken, of juist niet. Ongehoorzaamheid aan Gods gebod betekende automatisch dat Adam ervoor koos om eigenlijk niet met God verbonden te willen zijn. In ieder geval niet gehoorzaam te willen zijn. En die optie was er dus. Maar dat betekende ook automatisch dat het leven op zou houden. Dat had God duidelijk aangekondigd. Op de dag dat je daarvan eet, zul je voorzeker sterven. Want ja, dan keerde hij zich eigenlijk af, wanneer Adam dat zou doen, van de bron van leven. God is de bron van leven. Nou, je weet waarschijnlijk wel hoe dat verhaal afliep. Dat Adam en Eva zich lieten verleiden door de Satan. Letterlijk betekent Satan de tegenstander. Ik ga er nu even niet op in waar die vandaan kwam. Daar komen we nog wel een keer voorbij. Maar ze lieten zich verleiden om aan God ongehoorzaam te zijn. Omdat die slang, omdat het kwaad zei van ja, maar die boom mag je niet van eten, omdat je daar dan heel slim van wordt. En net als je wordt als God. En je zult kennis hebben als God. En nou, zij trapte in die verleiding en ze werden ongehoorzaam. Maar wat gebeurde was niet wat aangekondigd leek. Want er stond, als je daarvan eet, zul je zeker sterven. Maar dat bleek anders uit te pakken dan je in eerste instantie zou denken. Ze vielen na het eten van die vrucht niet dood neer. Had God zich bedacht dan? Dacht hij van, nou, dit is toch misschien een beetje te pittig? Nee, dat komt meer omdat je de tekst in eerste instantie logischerwijs anders leest dan wat er werkelijk staat. En deels komt dat ook wel door de wijze waarop het vertaald is. In het Hebreeuws staat er letterlijk, want als je daarvan eet, stervende, u zult sterven. Of zult u stervende sterven. Oftewel, je zal sterveling worden, wat Adam en Eva werden. En in het verlengde daarvan zijn wij dat nog steeds, stervelingen. Maar er zou ook iets direct sterven. En dat ging niet over het lichaam, maar over de ziel. Ons diepste zijn, wie we ten wezen ten diepste zijn. God zou dan zijn geest aftrekken van de ziel van de mens. Waardoor we nog wel fysiek leven, maar geestelijk dood zijn. Los van God. We zeggen dat wel eens, die is echt los van God. Nou, volgens de Bijbel zijn we dat allemaal. De mens werd als het ware een mobiele telefoon zonder 5G en zonder wifi, zonder connectie. Hij doet het nog wel, maar eigenlijk is hij dood. Eigenlijk kan hij niet meer doen waarvoor hij gemaakt is. Paulus beschrijft dat ook, dat alle mensen zich daar schuldig aan maken. Hij zegt, alle mensen hebben gezondigd. Hebben op de een of andere manier God de rug toegekeerd. Gods ge- en verboden in het leven genegeerd. Ondanks het feit dat we vanuit ons geweten ook aanvoelen dat we dat doen. En, zegt hij, dat is de consequentie, missen daardoor Gods nabijheid. Eigenlijk ontstaat er een leegte waarvan je, als je het niet weet, ook niet kunt definiëren waar die leegte vandaan komt. Maar het maakt ons in het leven eigenlijk gelukzoekers. Het maakt dat we steeds opnieuw op zoek moeten gaan naar geluk. Maar ten diepste zijn we op zoek naar een connectie die kapot is gegaan. Paulus geeft dus aan dat we allemaal ongehoorzaam zijn aan God. En de Bijbel noemt dat zonde. En nogmaals geeft aan dat er een breuk ontstaat. Ten diepste is ieder mens die niet met God verbonden is op zoek naar het herstel van die connectie. Zoals een telefoon op zoek is naar verbinding als die niet verbonden is, zoeken wij dat ook, maar vaak op de verkeerde plek of op de verkeerde manier. We zoeken manieren om gelukkig te worden, soms door geld of macht of autoriteit, door seks of drugs of rock'n'roll of wat het dan ook is, om er steeds maar weer achter te komen dat de houdbaarheidsdatum van dat geluk, wat je misschien wel even ervaart of voelt, zo kort is. En dan moet je opnieuw op zoek. De verbinding tussen God en de ziel raakte dus verbroken, maar via de levensgeest was God nog wel verbonden, is God nog wel verbonden met de fysieke mens. De mens viel en wij vallen ten gevolge van zonde en ongehoorzaamheid aan God niet dood neer. Als dat zo zou zijn, zou het heel rustig zijn hier in de zaal en zou er ook niemand op het podium staan. En eigenlijk is dat wat de Bijbel noemt genade, onverdiende gunst. Het betekent dat we nog de tijd hebben om tot een oplossing te komen. Maar om die connectie in stand te houden, ook met Adam en Eva, moest de zonde wel bedekt worden. En dat vond plaats doordat er bloed van een dier vloeide in plaats van het bloed van de mens. En die actie, wat de Bijbel offeren noemt, nam de zonde niet weg, maar zorgde voor een tijdelijke bedekking van de zonde. Er staat in de Bijbel, het bloed van stieren en bokken kan nooit voorgoed met zonde afrekenen. Er moest bloed vloeien als tijdelijke oplossing om de zonde die je deed te bedekken, zodat je niet zelf hoefde te sterven, maar plaatsvervangend een dier kon sterven. En tijd had om tot inkeer te komen. En God had die manier toen, dat is nu niet meer, maar had die manier toen zo ingesteld. En toen Adam en Eva zich tot zonde hadden laten verleiden, staat er, toen gingen hun ogen open. Ze ontdekten dat ze naakt waren. En daarom bonden ze vijgenbladeren om hun heupen. En ze bedekten hun schaamte, zoals we ook wel zeggen. Maar een paar regels verderop staat, God de Heer maakte kleren van dierenhuiden voor de man en zijn vrouw en deed hun die aan. Oftewel, God leerde daar al aan de mens dat er een dier moest sterven, plaatsvervangend, om die zonde te bedekken, zodat de mens zelf in leven kon blijven. Een dierenhuid, er was nog nooit een dier gestorven in die tijd. Dus een dierenhuid betekende dat daar een dier voor gedood was. Nou, ik zou persoonlijk zeggen, goede deal. Niet leuk voor dat dier uiteraard. Hè. En misschien er zijn tegenwoordig mensen die het leven van een dier bijna boven het leven van een mens stellen. Ik geloof dat de mens absoluut van een andere orde is dan dieren. We moeten goed zijn voor dieren, daar geen twijfel over. Maar als het gaat om een keuze maken tussen het laten leven van een mens of het laten leven van een dier, dan hoop ik dat je de mens zult laten leven. Ja, dat was een heel lang verhaal eigenlijk om uit te leggen waarom God het offer van Kaïn niet kon accepteren en niet accepteerde. En dat van Abel wel. Kaïn was ongehoorzaam. Kaïn vond die eis van God maar onzin. Wat een onzin dat daar een dier voor gedood moest worden. Zoals ook ik vroeger Gods eisen in de vorm van ge- en verboden die ik thuis had geleerd, maar onzin vond. Ook ik zei als het ware, ik bepaal zelf al wat ik doe. Ik kon dat zeggen en ik kon dat vinden, want ook ik heb een vrije wil, net als iedereen hier in de zaal. Maar ik realiseerde mij toen niet wat de gevolgen zijn van die keuze. Dat dat een breuk veroorzaakt tussen God en de mens. En dat je dat tot een gelukzoeker maakt. En zoekend maakt naar iets wat eigenlijk er niet is buiten God. Het verhaal gaat verder. Kaïn voelde zich vernederd en werd boos. Zijn gezicht vertrok van woede. Kaïn was net zoals zoveel mensen. Boos op God. Boos op God omdat zijn ongehoorzaamheid consequenties had. Veel mensen zijn tegenwoordig ook boos op God, omdat de wereld zo'n puinhoop is. En dan zeggen we, als God bestaat, waarom is er dan zoveel ellende? En heffen onze vuist naar de hemel om God aan te klagen. Maar kijken niet in de spiegel. We kijken niet en denken er vaak niet over na dat alle ellende in de wereld ten diepste het gevolg is van de keuzes die de mensheid collectief maakt. Niet de weg die God wijst. En al zou God vandaag alle problematiek in de wereld oplossen, is het morgen weer foute boel. God riep Kaïn ter verantwoording. Er staat, waarom ben je boos? Vroeg de Heere hem. Waarom trek je zo'n kwaad gezicht? Je zou vrolijk kunnen kijken als je maar doet wat goed is. Maar als je weigert te gehoorzamen, moet je oppassen. Want de zonde ligt op de loer, klaar om je leven te vernietigen. Maar als je wilt, kun je het kwaad overwinnen. Oftewel, God wees Kaïn niet af, maar gaf hem aan dat hij met zijn eigen wil in staat was en zou zijn om weerstand te bieden tegen datgene wat het kwaad in zijn hart aan het bewerken was. Maar Kaïn maakte die keuze niet om het kwaad te overwinnen, maar hij liet zich naast zijn boosheid door jaloezie leiden. Hij liet jaloezie in zijn hart opkomen. En jaloersheid kan tot vreselijke daden luisteren. Tot vreselijke daden leiden. Luister maar naar het nummer Comparison Kills. Vergelijking doodt.

Ja, vergelijken is dodelijk en leidt tot jaloezie. En zo zagen we dat hier ook gebeuren. En niet alleen Kain, maar in navolging van hem zijn veel mensen de weg van jaloezie gegaan naar grote problemen, grote zonden, grote overtredingen en zelfs moord en doodslag. En dat is wat Kain ook deed. Vergelijken. Dat leidt tot jaloersheid. En het blijkt hoe dodelijk dat letterlijk kan zijn. Want vanwege de jaloezie liet hij zich verleiden om nog een stap verder te gaan in de spiraal van zonde waar hij zich eigenlijk al toe had laten verleiden. En dan staat er: op een dag stelde Kain Abel voor de velden in te gaan. Toen ze daar samen liepen, viel Kain zijn broer aan en vermoordde hem. De frustratie in de richting van God, maar ook de jaloezie in de richting van zijn broer, wiens offer wel werd aanvaard, bracht hem tot deze verschrikkelijke daad. Dit is wat jaloersheid, jaloezie en boosheid kan doen. Dit is wat de duivel op de een of andere manier in het hart van ieder mens probeert te bewerken. En Jezus wist dat ook. Daarom begint Jezus, als hij het over moord heeft, niet bij het moordwapen. Maar hij begint bij het hart van de mens. Niet bij de daad, maar bij de woede, de haat en de minachting waaruit de daad uiteindelijk voortkomt. Jezus zei tegen zijn leerlingen: uit het hart komen slechte gedachten. Moord, daar begint hij mee. Overspel, ontucht, diefstal, valse verklaringen en lasterpraat. Het hart is in de Bijbel de plaats waarvanuit je denkt, waarvanuit je wilt, kiest en handelt. Het is als het ware de besturingskamer van je leven. En daar probeert het kwaad de tegenstander van God met leugen en bedrog ingang in te krijgen. Jezus zei ooit: de duivel, en daar staat het Griekse woord diabolos, dat betekent hij die de zaken verwart, de door elkaar gooier, heeft nooit aan de kant van de waarheid gestaan, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij leugentaal spreekt, spreekt hij zoals hij is, want hij is een aartsleugenaar, hij is de vader van de leugen. En deze leugenaar is de reden en de aanzet van iedere moordzaak die ooit heeft gediend. Iedere moord die ooit is gepleegd. Misschien zeg je nou: ik heb het gelukkig nooit zo ver laten komen. Ook al ben ik wel boos geweest of misschien jaloers. Nou, zeg dat niet te snel, want dat is dan maar net hoe je het bekijkt. Jezus zei ooit over een heel ander thema, wat overigens wel in hetzelfde rijtje van moord net voorbij kwam, overspel. Maar daar zei hij hetzelfde over. Daar zei hij iets over wat in principe hetzelfde is. Daar zei hij: u hebt gehoord dat tegen het voorgeslachte gezegd is: u zult geen overspel plegen. He, net zoals er gezegd is: u zult geen moord plegen. Maar ik zeg u, zei Jezus, dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft. Oftewel, Jezus legde de morele lat nog iets hoger. Hij zei: het gaat er niet alleen om wat je doet. Nee, het gaat er om ook wat je denkt of zou willen doen als je de gelegenheid zou hebben. Misschien heb je nooit iemand vermoord. Mag het hopen dat het voor de meeste geldt. Misschien heb je zelfs nog nooit een klap uitgedeeld. Maar wie heeft nooit gedacht: soms misschien, ik kan hem wel wat aandoen. Niet omdat je het echt zou willen doen, misschien. Of ik zou hem wel willen vermoorden. Ja, niet omdat je dat echt wil doen, maar omdat de woede zo groot was. Wie heeft nooit in gedachten iemand uitgescholden, vernederd of teruggepakt? Wie heeft nooit wraak willen nemen in gedachten? Wat in zijn eten willen doen, misschien. Wie heeft zich nooit verheugd in de ondergang van een ander? Ben jij wel eens weggestuurd, zoals het mij een poos geleden overkwam, bij het loket van de gemeente, omdat je pasfoto 1 millimeter verkeerd genomen was, waar je helemaal door de regen terug moest naar de fotograaf om het opnieuw te laten maken,
en wilde de persoon toen graag door de balie naar buiten trekken. Er zat toen nog zo'n rooster voor, dus die was er als patat doorgegaan. Dat is wat je in gedachten soms doet. En Jezus zegt eigenlijk, die morele norm, dan gebeurt er eigenlijk al iets in je hart wat niet goed is. En als Jezus gelijk heeft, zit het probleem veel dieper dan ons gedrag. Het probleem zit in ons hart. En dat is precies waarom God niet een nieuwe wet stuurde. Nee, God stuurde Jezus naar deze wereld, zijn zoon. Want wetten kunnen misschien gedrag onder druk veranderen, of onder schuldbesef veranderen. Maar alleen Jezus kan je hart veranderen. En dat is het verschil tussen religie en het evangelie. En daarom is het evangelie, de betekenis blijde boodschap, ook een blijde boodschap. Religie zegt, doe het beter. Jezus zegt, kom naar mij, letterlijk. Kom naar mij, alle die vermoeid en belast zijn, zei hij, en ik zal u rust geven. Hij zegt erachteraan, leer van mij. Dat is wat Jezus ieder mens wil leren. Om die rust te ontvangen. En hoe je die rust kunt ontvangen. Religie, spiritualiteit, zelfhulpboeken, ze zeggen allemaal, probeer een beter mens te worden. Jezus zegt, ik zal je een nieuw hart geven, waarvanuit die verandering plaats kan vinden. Want na al die spiritualiteit en al die zelfhulpboeken zul je steeds merken dat je automatisch terugvalt in je oude gewoonte. De eerste moord in de Bijbel eindigde met bloed dat op de aarde vloeide. God zei tegen Kaïn, wat heb je gedaan? Ik hoor uit de aarde Abels bloed roepen. Het roept naar mij om wraak. Dat bloed riep om wraak en daarom moest het bedekt worden. Zo'n 2000 jaar later, of zo'n 2000 jaar geleden, vloeide het meest onschuldige bloed op Golgotha. Niet het bloed van Abel, maar het bloed van Jezus. Als het volmaakte offer, wat wel de zonde en de schuld van de mens kon wegnemen. De schrijver van de Hebreeënbrief legt een bijzonder verband tussen deze twee gebeurtenissen. Hij zegt tegen de mensen, tegen mensen die tot geloof waren gekomen, jullie zijn gekomen bij Jezus, door wie God een nieuw verbond heeft gesloten. Een nieuwe connectie mogelijk heeft gemaakt. En bij het bloed waarmee jullie zijn besprenkeld, en dat een betere boodschap brengt dan het bloed van Abel. Want het is het bloed wat bevrijdt van zonde. Abels bloed riep, er is schuld. Het bloed van Jezus roept, er is vergeving. Abels bloed wees de moordenaar aan. Het bloed van Jezus zoekt de zondaar om genezing te geven. Abels bloed schreeuwde om gerechtigheid. Het bloed van Jezus geroept om genade. Dat is het hart van het evangelie. God zegt niet, ruim eerst je hart maar eens op en kom dan bij mij. Nee, hij zegt, kom zoals je bent om te worden zoals je bent bedoeld en ten diepste wilt zijn. Misschien herken jij jezelf helemaal niet in Kaïn. Misschien denk je, ik ben geen moordenaar, maar misschien herken je wel iets in Kaïns hart. De boosheid, de jaloezie, gekwetste trots, pijn, verwijdering van God. En ik heb deze toespraak niet geschreven om je te veroordelen. En als het al een oordeel is, dan is het net zo goed een oordeel over mezelf. Maar ik heb het geschreven om je op Jezus te wijzen. De eerste moord in de Bijbel laat zien waartoe de mens in staat is. Maar het kruis waar Jezus op stierf laat zien waartoe God bereid is. Niet om de zondaar te vernietigen, maar om de zondaar te redden. Door de zonde is er een onoverbrugbare kloof ontstaan tussen God en de mens. Maar Jezus kwam naar deze wereld om de prijs te betalen voor jou en mijn zonde. Voor Kaïn was de deur

Vraag is eenvoudig. Aan iedereen die er zit. Aan iedereen die dit kijkt op dit moment of later. Wat doe jij met dat aanbod van genade? Blijf je liever daar waar het leven je nooit gaat bevredigen en nooit gaat geven wat je wil? Of steek je over en kom je door dat wat Jezus heeft gedaan opnieuw met God in verbondenheid? Leer zijn vrede en liefde kennen. En krijg je uitzicht op de toekomst die is zonder pijn en verdriet en dood en ziekte. Voordat ik dit gedeelte afsluit met gebed en ook een oproep aan je zal doen om vandaag te kiezen voor een leven met Jezus, luisteren we eerst naar het nummer The Cross.

Ja, ik wil zo graag afsluiten met gebed. En tijdens dat gebed wil ik je eigenlijk ook die gelegenheid geven. Als jij je aangesproken voelt, jij voelt dat voor jou ook het moment daar is om die keuze te maken, om niet langer los van God door het leven te gaan, maar het offer wat de Heer Jezus voor jou ook heeft gebracht, voor jouw zonde te willen aanvaarden. En daardoorheen ook dat eeuwig leven te ontvangen. Dan wil ik je de gelegenheid bieden om die keuze te maken.

hier vandaan te gaan, niet over te gaan tot de orde van de dag, maar juist stil te staan bij het moment waarop God je hart aanraakt en de keuze maakt om te zeggen, ik wil Jezus volgen. Ik wil dat offer ook aanvaarden. En daarvoor hoef je niet, hè, dat denken mensen soms, ja, maar moet ik dan niet alles goed doen in het leven? Nee, het is juist dat hij stierf voor onze zonde, omdat we geen goede mensen zijn, zoals hij het heeft bedoeld. Maar moet ik dan niet de Bijbel kennen? Nee, je hoeft helemaal niet de Bijbel. Of collecten, of naar de kerk, of allemaal nee. Het aanvaarden van het offer wat de Heer Jezus bracht, daarvoor is de weg altijd vrij, als jij die keuze wilt maken. En we gaan zo bidden en tijdens dat gebed, terwijl iedereen nog een moment zijn ogen gesloten houdt, wil ik je de gelegenheid bieden, wil ik je uitnodigen. God biedt de gelegenheid. Wil ik je uitnodigen om de keuze, als jij die keuze wil maken, kenbaar te maken door duidelijk even je hand op te steken, even oogcontact te maken. En ik zal dat beantwoorden, dat ik je hand heb gezien. Ik zal aansluitend ook voor je bidden. Verder hoeft er niks. Daar gaat het om. Het gaat er niet om dat ik je hand zie. Het gaat erom dat jij een daad bij het woord voegt. Zodat je zeker weet, ik heb vandaag die keuze gemaakt om Jezus te willen volgen en uit te nodigen in mijn leven. Zullen we samen bidden. Heer God, ik wil u zo danken voor al deze mooie mensen die hier zitten. Heer, ik wil u danken voor de mensen die kijken op dit moment, terwijl we dit hier live doen, misschien op een later moment. En voor iedereen geldt deze uitnodiging. Heer, u strekt uw hand uit naar een ieder. U zegt, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven. Heer, het is de weg waarop we kunnen ontdekken, kunnen vinden waar we allemaal naar op zoek zijn. Naar vrede. Naar het leren kennen van onvoorwaardelijke liefde. Naar het krijgen van hoop voor de dingen die nog komen gaan. Ondanks de duisternis die in de wereld soms is. Ondanks pijn en verdriet wat niet zal verdwijnen in deze wereld. Biedt het hoop. Omdat God een nieuwe wereld belooft. Waar geen pijn, dood, verdriet en ziekte meer zal zijn. Heer, en de uitnodiging is, ja, het is de grootste en belangrijkste keuze die je in je leven kunt maken. Toen ik op mijn 29ste die keuze maakte, wist ik nog niet precies wat het inhield. Maar nu kan ik zeggen, al vele jaren, voor geen goud van de wereld zou ik terug willen naar die tijd daarvoor. Niet omdat alles slecht liep, niet omdat ik in de put zat, maar omdat het leven met Jezus, een leven met God, zo'n onvoorstelbare verrijking is. En thuiskomen betekent. En ik wil vragen, als iedereen nog een moment zijn ogen gesloten houdt, als jij je aangesproken voelt en die keuze ook wilt maken, dan wil ik je uitnodigen door dat kenbaar te maken, door duidelijk je hand op te steken, even oogcontact te maken, en aansluitend zal ik dan ook voor je bidden. Als je dat wil, steek dan nu je hand maar op. Dankjewel, ik heb jullie hand gezien daar. Dankjewel, ik heb je hand gezien, ik heb je hand gezien. Dankjewel, ik heb je hand gezien daar. Dankjewel, ik heb je hand gezien. Dankjewel, ik heb je hand gezien daar links. Voor rechts. Dankjewel, ik heb je hand gezien daar. Dankjewel, ik heb je hand gezien daar. Ik heb je hand gezien daar. Dankjewel, ik heb je hand gezien achterin. Je niet belemmeren door mensen die om je heen zitten. Op dit moment gaat het erom wat er gebeurt tussen jou en God. Dus als jij die keuze nog wilt maken, voordat ik ga bidden, steek dan je hand duidelijk even op. Heer God, ik wil u zo danken. Ik wil u danken voor een ieder die zijn hand heeft opgestoken. Wat een feest. Heer, er staat in uw woord dat het feest is in de hemel wanneer één zondaar tot bekering komt. Heer, wat moet het een feest zijn in de hemel. Alle mensen die keuze hebben gemaakt en zeggen, ik wil Jezus volgen. Ik wil het offer dat hij ook voor mij heeft gebracht aanvaarden. Heer, ik wil zo bidden of u in het leven van deze mensen wilt doen wat u belooft. Heer, dat ze mogen ontdekken wat het betekent om een kind van u te zijn.
Dat ze mogen groeien in hun vertrouwen, in het geloof. Dat ze die onvoorwaardelijke liefde, hoop en vrede in hun leven gaan leren kennen. Heer, ik wil u zo bidden of u in ieder die zijn hand heeft opgestoken, hier in de zaal, maar misschien ook mensen die thuis luisteren, misschien wel onderweg zijn. En ook die keuze hebben gemaakt. Ik wil zo bidden, Heer, wilt u hen allemaal zegenen en leiden steeds dichter naar u toe. Dank u wel, Heer. En ik wil u bidden voor degene die misschien zitten, waarvoor het allemaal misschien nog ver van mijn bedshow is. En misschien nog allemaal ver van ons afstaat. Ik wil bidden, Heer, dat er toch een zaadje geplant mag zijn. Heer, en dat mensen op zoek zullen gaan. Erover na zullen denken. U zegt, wie mij zoekt, zal mij vinden. Heer, en ik gun het iedereen zo enorm. Een leven met u. Dank u wel voor uw genade. In Jezus' naam. Amen.

0: tof. Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke Bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
6: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
8: Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken, en zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
9: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
6: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
9: Holy, holy. Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
6: What did you mean about going to Lazarus?
7: I said what I said.
5: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
8: Lord, why did you come?
9: Take away the storm. What is he doing?
5: Download nu de gratis app en start met kijken.
10: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
11: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
12: In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
13: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend. Wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen. Zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen, voorwaar.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.

0: tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Bouw aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
6: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
8: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorg hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die terneergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
7: What did you mean about going to Lazarus?
8: I said what I said.
6: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
9: Lord, why didn't you come?
10: Take away the storm. What is he doing?
6: Download nu de gratis app en start met kijken.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
11: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
12: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
13: Counting down!
14: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: Tisseltof. Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke Bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled, goed ontmoeten.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
9: De werkweek zit erop.
10: Woehoe!
9: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag.

0: stuff to obey him for. Very soon you will sing this song. You better start practicing your...
1: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
2: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Bouw aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
8: What did you mean about going to Lazarus?
9: I said what I said.
7: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
10: Why didn't you come?
11: Take away the storm. What is he doing?
7: Download nu de gratis app en start met kijken.
12: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat standhoudt. Dit was het goede nieuws.
13: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
0: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je. Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert."

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.

0: aanbod voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
6: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
7: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
9: Holy, holy, holy,
10: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Welkom bij Begin je dag met God, een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: Vandaag lezen we weer een uitspraak van Paulus, die het leven van kerkhervormer Maarten Luther, maar ook die van mij, ingrijpend heeft veranderd. We lezen 1 Korinthe 6 vers 11. Dan zegt Paulus, maar u bent gereinigd, u bent geheiligd, u bent rechtvaardig verklaard in de naam van de Heer Jezus Christus en door de geest van onze God. Maarten Luther leefde met de Bijbel om er een betere christen van te worden, maar uit grote angst voor God, die dingen van hem vroeg waaraan hij niet kon voldoen. Hij dacht dat als je een goede christen bent, de kans groter is dat God je wil aannemen. Maar wanneer ben je goed genoeg? In zijn eerste dagen als monnik putte Luther zijn biechtvaders uit door urenlang zelfonderzoek naar minuscule zonden en ongezonde gedachten. Op een dag zei een van de priesters tegen hem, mijn zoon, God is niet kwaad op u. U bent kwaad op God. Uiteindelijk moest Luther toegeven dat zijn angst om te zondigen een teken was van een gebrek aan geloof. Door het onderwijs van Paulus ontdekte Luther dat hij Gods gerechtigheid helemaal verkeerd had begrepen. Gerechtigheid of rechtvaardig zijn, dat is hetzelfde, betekent dat God jou in eenheid met Christus helemaal heeft goedgekeurd en daardoor aanvaard als zijn geliefde kind. Dankzij Paulus ontdekte Luther dat hij in Christus niet rechtvaardig wordt gemaakt, maar rechtvaardig wordt verklaard. Gerechtigheid is een geschenk. De Nederlandse Heidelbergse Catechismus zegt het zo. God schenkt mij de gerechtigheid en heiligheid van Christus. God rekent mij de gerechtigheid en heiligheid van Christus toe, als zou ik nooit zonde hebben gehad of gedaan. Wat een uitspraak. In eenheid met Christus ben je rein verklaard. Dat is het geheim van een christen zijn. En dit onderwijs wil ik de komende dagen met je doornemen. Als jij je hart erop zet om te ontdekken wie jij bent in Christus, zal ook jouw leven ingrijpend veranderen.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, Hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
5: Hello, this is Andrew Womack and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studies.

0: studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
1: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
3: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
5: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
6: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam. En dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander, de duivel, gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
4: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
5: Counting down!
6: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment. Allemaal in één grote hitlijst.
5: Top 33!
6: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
7: De gospelzender van Nederland. God Radio.

0: baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
7: Nu te zien op New Faith Network.
8: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
9: Apparently the best writing comes straight from the heart.
10: So what's in your heart?
7: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
11: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt. En zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Why didn't you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
6: De werkweek zit erop.
7: Woehoe!
6: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag

0: te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
4: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.
5: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar.